0: Sinek, zoet.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Op zondag 20 september is het weer World Cleanup Day. Overal ter wereld gaan mensen op pad om een stukje straat zwerfafval vrij te maken. De gemeente roept iedereen in Capelle op die dag samen aan de slag te gaan om hun buurt op te frissen. Capellenaren, scholen, verenigingen en ondernemers kunnen bij de gemeentewerf gratis een afvalgrijper, vuilniszakken en handschoenen halen. Via capelleaandenijssel.nl/zwerfafval kan het opruimmateriaal aangevraagd worden. Bewoners die al eerder opruimommetjes hebben gemaakt en een afvalgrijper in hun bezit hebben, kunnen dan ook weer op pad. ACZ Synchroon organiseert op dinsdag 6 oktober een open avond in zwembad Aquapelle. De zwemvereniging nodigt kinderen van 4 tot 12 jaar met een A-diploma uit om die avond gratis kennis te maken met synchroonzwemmen. Ervaring is niet nodig. Wie een A-diploma heeft, kan direct meedoen. Om 6 uur is er een demonstratie door zwemmers van ACZ. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag in een workshop en om 7:15 kan iedereen weer naar huis. Wethouder Pien Meppelink van de gemeente Zuidplas wil het participatieproces verbeteren. Meer evalueren op projecten die spelen met degenen die participeren, zodat zij zich gehoord voelen en meer informeren over wat er gebeurt in het proces. Dat vertelde de wethouder maandagavond in het radioprogramma IJssel Nieuws. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 15 september. Vandaag werd een warme dag. Op veel plaatsen werd de zomerse grens van 25 gehaald en overschreden. Aanvankelijk was er vrij veel zon, maar in de loop van de middag steeds meer bewolking. Het bleef wel overal nog droog. Dat gaat komende avond en nacht veranderen. Dan kan er al wat lichte regen of een enkele bui vallen. En ook morgen overdag moeten we rekening houden met een paar buien. En dan wordt de aangevoerde lucht duidelijk een stuk minder warm. De minimumtemperatuur schommelt vannacht rond de 14 graden. En morgenmiddag wordt het bij een matige wind uit de westelijke richting rond de 18 graden. Ook op donderdag is de kans op een aantal buien groot. Mogelijk met een donderklap, een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op vrijdag blijft het grotendeels droog met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolken. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag is de kans op een bui weer een stuk groter, maar er wordt dan ook weer wat zachte lucht aangevoerd. Met een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten kan de temperatuur in die zachte lucht oplopen in de middag naar rond de 20 graden. Ook op zondag kan er nog een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het zondagmiddag zo'n 19 tot 20 graden in onze regio.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet moet volgens de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten meer doen voor de Rotterdamse haven, de verduurzaming en inwoners die moeite hebben rond te komen. Tegen Rijnmond zegt Schouten dat investeringen van het Rijk nodig zijn in de industrie en havens. Verder maakt de burgemeester zich zorgen over de koopkracht van Rotterdammers. Ze wil bij het kabinet duidelijk krijgen dat een deel van de mensen het zwaar heeft. Ook vraagt ze om hulp vanuit Den Haag bij de opvang van verwarde mensen. De Poolse man die in mei dood werd gevonden in een woning aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Bloemhof was al overleden toen er brand in het huis uitbrak. Twee Poolse verdachten van 36 en 39 zouden de brand hebben gesticht om het lichaam weg te maken, zegt het OM. Een derde Pool wordt verdacht van doodslag en wapenbezit. Ze zitten alle drie vast. Vanavond is er opnieuw een metalen staaf aangetroffen op het spoor. Deze keer tussen Holte en Rijssen in Overijssel. Dat gebeurde vandaag op meer dan 30 plekken. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou de afgelopen dagen zijn gesproken over acties op het spoor. Boerenprotestgroep Agractie zegt niets van de sabotageacties te weten. Ook Farmers Defence Force zegt niet betrokken te zijn. Al sluit hun voorman Mark van den Oever niet uit dat individuele boeren verantwoordelijk zijn. En drie regiogenoten maken kans op de televisiering voor beste presentator. Tim Hofman, Jan Versteeg en Thomas van Groningen zijn dit jaar de drie kanshebbers, is vanavond bekendgemaakt. De Vlaardingse Hofman heeft de prijs voor beste presentator al 3 keer eerder gewonnen. En hij won ook eenmaal de gouden televisiering voor Over Mijn Lijk. Rotterdammer Versteeg won in 2015 de prijs voor aanstormend talent. Geboren zwijnrechter Thomas van Groningen won vorig jaar de talentprijs. Kanshebbers in andere categorieën worden later bekendgemaakt. De 61ste editie van het gala is op donderdag 8 oktober. Het weer dan nog. Vanavond steeds meer bewolking. Vanuit het westen plaatselijk een bui. Vannacht koelt het af tot 13 graden. Morgen zon, bewolking en in de loop van de dag enkele buien. Het wordt zo'n 19 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Op zondag 20 september is het weer World Cleanup Day. Overal ter wereld gaan mensen op pad om een stukje straat zwerfafval vrij te maken. De gemeente roept iedereen in Capelle op die dag samen aan de slag te gaan om hun buurt op te frissen. Capellenaren, scholen, verenigingen en ondernemers kunnen bij de gemeentewerf gratis een afvalgrijper, vuilniszakken en handschoenen halen. Via capelleaandenijssel.nl/zwerfafval kan het opruimmateriaal aangevraagd worden. Bewoners die al eerder opruimommetjes hebben gemaakt en een afvalgrijper in hun bezit hebben, kunnen dan ook weer op pad. ACZ Synchroon organiseert op dinsdag 6 oktober een open avond in zwembad Aquapelle. De zwemvereniging nodigt kinderen van 4 tot 12 jaar met een A-diploma uit om die avond gratis kennis te maken met synchroonzwemmen. Ervaring is niet nodig. Wie een A-diploma heeft, kan direct meedoen. Om 6 uur is er een demonstratie door zwemmers van ACZ. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag in een workshop en om 6:15 kan iedereen weer naar huis. Wethouder Pien Meppelink van de gemeente Zuidplas wil het participatieproces verbeteren. Meer evalueren op projecten die spelen met degenen die participeren, zodat zij zich gehoord voelen en meer informeren over wat er gebeurt in het proces. Dat vertelde de wethouder maandagavond in het radioprogramma IJssel Nieuws. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 15 september. Vandaag werd een warme dag. Op veel plaatsen werd de zomerse grens van 25 gehaald en overschreden. Aanvankelijk was er vrij veel zon, maar in de loop van de middag steeds meer bewolking. Het bleef wel overal nog droog. Dat gaat komende avond en nacht veranderen. Dan kan er al wat lichte regen of een enkele bui vallen. En ook morgen overdag moeten we rekening houden met een paar buien. En dan wordt de aangevoerde lucht duidelijk een stuk minder warm. De minimumtemperatuur schommelt vannacht rond de 14 graden. En morgenmiddag wordt het bij een matige wind uit de westelijke richting rond de 18 graden. Ook op donderdag is de kans op een aantal buien groot. Mogelijk met een donderklap, een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op vrijdag blijft het grotendeels droog met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolken. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag is de kans op een buien weer een stuk groter. Maar er wordt dan ook weer wat zachtere lucht aangevoerd. Met een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten kan de temperatuur in die zachte lucht oplopen in de middag naar rond de 20 graden. Ook op zondag kan er nog een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het zondagmiddag zo'n 19 tot 20 graden in onze regio.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via
1: Ik ben Leon Mastik. Met het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet moet volgens de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten meer doen voor de Rotterdamse haven, de verduurzaming en inwoners die moeite hebben rond te komen. Tegen Rijnmond zegt Schouten dat investeringen van het Rijk nodig zijn in de industrie en havens. Verder maakt de burgemeester zich zorgen over de koopkracht van Rotterdammers. Ze wil bij het kabinet duidelijk krijgen dat een deel van de mensen het zwaar heeft. Ook vraagt ze om hulp vanuit Den Haag bij de opvang van verwarde mensen. De Poolse man die in mei dood werd gevonden in een woning aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Bloemhof was al overleden toen er brand in het huis uitbrak. Twee Poolse verdachten van 36 en 39 zouden de brand hebben gesticht om het lichaam weg te maken, zegt het OM. Een derde Pool wordt verdacht van doodslag en wapenbezit. Ze zitten alle drie vast. Vanavond is er opnieuw een metalen staaf aangetroffen op het spoor. Deze keer tussen Holte en Rijssen in Overijssel. Dat gebeurde vandaag op meer dan 30 plekken. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou de afgelopen dagen zijn gesproken over acties op het spoor. Boerenprotestgroep Agractie zegt niets van de sabotageacties te weten. Ook Farmers Defence Force zegt niet betrokken te zijn. Al sluit hun voorman Mark van den Oever niet uit dat individuele boeren verantwoordelijk zijn. En drie regiogenoten maken kans op de televisiering voor beste presentator. Tim Hofman, Jan Versteeg en Thomas van Groningen zijn dit jaar de drie kanshebbers, is vanavond bekendgemaakt. De Vlaardingse Hofman heeft de prijs voor beste presentator al drie keer eerder gewonnen. En hij won ook eenmaal de gouden televisiering voor Over Mijn Lijk. Rotterdammer Versteeg won in 2015 de prijs voor aanstormend talent. Geboren zwijnrechter Thomas van Groningen won vorig jaar de talentprijs. Kanshebbers in andere categorieën worden later bekendgemaakt. De 61ste editie van het gala is op donderdag 8 oktober. Het weer dan nog. Vanavond steeds meer bewolking vanuit het...
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Op zondag 20 september is het weer World Cleanup Day. Overal ter wereld gaan mensen op pad om een stukje straat zwerfafval vrij te maken. De gemeente roept iedereen in Capelle op die dag samen aan de slag te gaan om hun buurt op te frissen. Capellenaren, scholen, verenigingen en ondernemers kunnen bij de gemeentewerf gratis een afvalgrijper, vuilniszakken en handschoenen halen. Via capelleaandenijssel.nl/zwerfafval kan het opruimmateriaal aangevraagd worden. Bewoners die al eerder opruimommetjes hebben gemaakt en een afvalgrijper in hun bezit hebben, kunnen dan ook weer op pad. ACZ Synchroon organiseert op dinsdag 6 oktober een open avond in zwembad Aquapelle. De zwemvereniging nodigt kinderen van 4 tot 12 jaar met een A-diploma uit om die avond gratis kennis te maken met synchroonzwemmen. Ervaring is niet nodig. Wie een A-diploma heeft, kan direct meedoen. Om 6 uur is er een demonstratie door zwemmers van ACZ. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag in een workshop en om 7:15 kan iedereen weer naar huis. Wethouder Pien Meppelink van de gemeente Zuidplas wil het participatieproces verbeteren. Meer evalueren op projecten die spelen met degenen die participeren, zodat zij zich gehoord voelen en meer informeren over wat er gebeurt in het proces. Dat vertelde de wethouder maandagavond in het radioprogramma IJssel Nieuws. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 15 september. Vandaag werd een warme dag. Op veel plaatsen werd de zomerse grens van 25 gehaald en overschreden. Aanvankelijk was er vrij veel zon, maar in de loop van de middag steeds meer bewolking. Het bleef wel overal nog droog. Dat gaat komende avond en nacht veranderen. Dan kan er al wat lichte regen of een enkele bui vallen. En ook morgen overdag moeten we rekening houden met een paar buien. En dan wordt de aangevoerde lucht duidelijk een stuk minder warm. De minimumtemperatuur schommelt vannacht rond de 14 graden. En morgenmiddag wordt het bij een matige wind uit de westelijke richting rond de 18 graden. Ook op donderdag is de kans op een aantal buien groot. Mogelijk met een donderklap, een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op vrijdag blijft het grotendeels droog met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolken. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag is de kans op een buien weer een stuk groter, maar er wordt dan ook weer wat zachtere lucht aangevoerd. Met een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten kan de temperatuur in die zachte lucht oplopen in de middag naar rond de 20 graden. Ook op zondag kan er nog een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het zondagmiddag zo'n 19 tot 20 graden in onze regio.
0: Je luistert naar Radio

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet moet volgens de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten meer doen voor de Rotterdamse haven, de verduurzaming en inwoners die moeite hebben rond te komen. Tegen Rijnmond zegt Schouten dat investeringen van het Rijk nodig zijn in de industrie en havens. Verder maakt de burgemeester zich zorgen over de koopkracht van Rotterdammers. Ze wil bij het kabinet duidelijk krijgen dat een deel van de mensen het zwaar heeft. Ook vraagt ze om hulp vanuit Den Haag bij de opvang van verwarde mensen. De Poolse man die in mei dood werd gevonden in een woning aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Bloemhof was al overleden toen er brand in het huis uitbrak. Twee Poolse verdachten van 36 en 39 zouden de brand hebben gesticht om het lichaam weg te maken, zegt het OM. Een derde Pool wordt verdacht van doodslag en wapenbezit. Ze zitten alle drie vast. Vanavond is er opnieuw een metalen staaf aangetroffen op het spoor. Deze keer tussen Holte en Rijssen in Overijssel. Dat gebeurde vandaag op meer dan 30 plekken. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zouden de afgelopen dagen zijn gesproken over acties op het spoor. Boerenprotestgroep Agractie zegt niets van de sabotageacties te weten. Ook Farmers Defence Force zegt niet betrokken te zijn. Al sluit hun voorman Mark van den Oever niet uit dat individuele boeren verantwoordelijk zijn. En drie regiogenoten maken kans op de televisiering voor beste presentator. Tim Hofman, Jan Versteeg en Thomas van Groningen zijn dit jaar de drie kanshebbers, is vanavond bekendgemaakt. De Vlaardingse Hofman heeft de prijs voor beste presentator al drie keer eerder gewonnen. En hij won ook eenmaal de gouden televisiering voor Over Mijn Lijk. Rotterdammer Versteeg won in 2015 de prijs voor aanstormend talent. Geboren zwijnrechter Thomas van Groningen won vorig jaar de talentprijs. Kanshebbers in andere categorieën worden later bekendgemaakt. De 61ste editie van het gala is op donderdag 8 oktober. Het weer dan nog. Vanavond steeds meer bewolking. Vanuit het westen plaatselijk een bui. Vannacht koelt het af tot 13 graden. Morgen zon, bewolking en in de loop van de dag enkele buien. Het wordt zo'n 19 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Op zondag 20 september is het weer World Cleanup Day. Overal ter wereld gaan mensen op pad om een stukje straat zwerfafval vrij te maken. De gemeente roept iedereen in Capelle op die dag samen aan de slag te gaan om hun buurt op te frissen. Capellenaren, scholen, verenigingen en ondernemers kunnen bij de gemeentewerf gratis een afvalgrijper, vuilniszakken en handschoenen halen. Via capelleaandenijssel.nl/zwerfafval kan het opruimmateriaal aangevraagd worden. Bewoners die al eerder opruimommetjes hebben gemaakt en een afvalgrijper in hun bezit hebben, kunnen dan ook weer op pad. ACZ Synchroon organiseert op dinsdag 6 oktober een open avond in zwembad Aquapelle. De zwemvereniging nodigt kinderen van 4 tot 12 jaar met een A-diploma uit om die avond gratis kennis te maken met synchroonzwemmen. Ervaring is niet nodig. Wie een A-diploma heeft, kan direct meedoen. Om 6 uur is er een demonstratie door zwemmers van ACZ. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag in een workshop en om 7:15 kan iedereen weer naar huis. Wethouder Pien Meppelink van de gemeente Zuidplas wil het participatieproces verbeteren. Meer evalueren op projecten die spelen met degenen die participeren, zodat zij zich gehoord voelen en meer informeren over wat er gebeurt in het proces. Dat vertelde de wethouder maandagavond in het radioprogramma IJssel Nieuws. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 15 september. Vandaag werd een warme dag. Op veel plaatsen werd de zomerse grens van 25 gehaald en overschreden. Aanvankelijk was er vrij veel zon, maar in de loop van de middag steeds meer bewolking. Het bleef wel overal nog droog. Dat gaat komende avond en nacht veranderen. Dan kan er al wat lichte regen of een enkele bui vallen. En ook morgen overdag moeten we rekening houden met een paar buien. En dan wordt de aangevoerde lucht duidelijk een stuk minder warm. De minimumtemperatuur schommelt vannacht rond de 14 graden. En morgenmiddag wordt het bij een matige wind uit een westelijke richting rond de 18 graden. Ook op donderdag is de kans op een aantal buien groot. Mogelijk met een donderklap, een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op vrijdag blijft het grotendeels droog met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolken. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag is de kans op een paar buien weer een stuk groter. Maar er wordt dan ook weer wat zachtere lucht aangevoerd. Met een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten kan de temperatuur in die zachte lucht oplopen in de middag naar rond de 20 graden. Ook op zondag kan er nog een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het zondagmiddag zo'n 19 tot 20 graden in onze regio.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet moet volgens de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten meer doen voor de Rotterdamse haven, de verduurzaming en inwoners die moeite hebben rond te komen. Tegen Rijnmond zegt Schouten dat investeringen van het Rijk nodig zijn in de industrie en havens. Verder maakt de burgemeester zich zorgen over de koopkracht van Rotterdammers. Ze wil bij het kabinet duidelijk krijgen dat een deel van de mensen het zwaar heeft. Ook vraagt ze om hulp vanuit Den Haag bij de opvang van verwarde mensen. De Poolse man die in mei dood werd gevonden in een woning aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Bloemhof was al overleden toen er brand in het huis uitbrak. Twee Poolse verdachten van 36 en 39 zouden de brand hebben gesticht om het lichaam weg te maken, zegt het OM. Een derde Pool wordt verdacht van doodslag en wapenbezit. Ze zitten alle drie vast. Vanavond is er opnieuw een metalen staaf aangetroffen op het spoor. Deze keer tussen Holte en Rijssen in Overijssel. Dat gebeurde vandaag op meer dan 30 plekken. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou de afgelopen dagen zijn gesproken over acties op het spoor. Boerenprotestgroep Agractie zegt niets van de sabotageacties te weten. Ook Farmers Defence Force zegt niet betrokken te zijn. Al sluit hun voorman Mark van den Oever niet uit dat individuele boeren verantwoordelijk zijn. En drie regiogenoten maken kans op de televisiering voor beste presentator. Tim Hofman, Jan Versteeg en Thomas van Groningen zijn dit jaar de drie kanshebbers, is vanavond bekendgemaakt. De Vlaardingse Hofman heeft de prijs voor beste presentator al drie keer eerder gewonnen. En hij won ook eenmaal de gouden televisiering voor Over Mijn Lijk. Rotterdammer Versteeg won in 2015 de prijs voor aanstormend talent. Geboren zwijnrechter Thomas van Groningen won vorig jaar de talentprijs. Kanshebbers in andere categorieën worden later bekendgemaakt. De 61ste editie van het gala is op donderdag 8 oktober. Het weer dan nog. Vanavond steeds meer bewolking. Vanuit het westen plaatselijk een bui. Vannacht koelt het af tot 13 graden. Morgen zon, bewolking en in de loop van de dag enkele buien. Het wordt zo'n 19 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Op zondag 20 september is het weer World Cleanup Day. Overal ter wereld gaan mensen op pad om een stukje straat zwerfafval vrij te maken. De gemeente roept iedereen in Capelle op die dag samen aan de slag te gaan om hun buurt op te frissen. Capellenaren, scholen, verenigingen en ondernemers kunnen bij de gemeentewerf gratis een afvalgrijper, vuilniszakken en handschoenen halen. Via capelleaandenijssel.nl/zwerfafval kan het opruimmateriaal aangevraagd worden. Bewoners die al eerder opruimommetjes hebben gemaakt en een afvalgrijper in hun bezit hebben, kunnen dan ook weer op pad. ACZ Synchroon organiseert op dinsdag 6 oktober een open avond in zwembad Aquapelle. De zwemvereniging nodigt kinderen van 4 tot 12 jaar met een A-diploma uit om die avond gratis kennis te maken met synchroonzwemmen. Ervaring is niet nodig. Wie een A-diploma heeft, kan direct meedoen. Om 6 uur is er een demonstratie door zwemmers van ACZ. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag in een workshop en om 7:15 kan iedereen weer naar huis. Wethouder Pien Meppelink van de gemeente Zuidplas wil het participatieproces verbeteren. Meer evalueren op projecten die spelen met degenen die participeren, zodat zij zich gehoord voelen en meer informeren over wat er gebeurt in het proces. Dat vertelde de wethouder maandagavond in het radioprogramma IJssel Nieuws. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 15 september. Vandaag werd een warme dag. Op veel plaatsen werd de zomerse grens van 25 gehaald en overschreden. Aanvankelijk was er vrij veel zon, maar in de loop van de middag steeds meer bewolking. Het bleef wel overal nog droog. Dat gaat komende avond en nacht veranderen. Dan kan er al wat lichte regen of een enkele bui vallen. En ook morgen overdag moeten we rekening houden met een paar buien. En dan wordt de aangevoerde lucht duidelijk een stuk minder warm. De minimumtemperatuur schommelt vannacht rond de 14 graden. En morgenmiddag wordt het bij een matige wind uit de westelijke richting rond de 18 graden. Ook op donderdag is de kans op een aantal buien groot. Mogelijk met een donderklap, een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op vrijdag blijft het grotendeels droog met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolken. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag is de kans op een bui weer een stuk groter, maar er wordt dan ook weer wat zachtere lucht aangevoerd. Met een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten kan de temperatuur in die zachte lucht oplopen in de middag naar rond de 20 graden. Ook op zondag kan er nog een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het zondagmiddag zo'n 19 tot 20 graden in onze regio.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk is gisteravond een agressieve man opgepakt. In een woning aan de Rijerweg zou hij de boel kort en klein hebben geslagen. En er zou vanuit het huis ook naar buiten zijn geschoten. Er zaten kogelgaten in de ruit. Het arrestatieteam is de woning binnengegaan om de man aan te houden. Omdat hij niet leek te luisteren, werd ook gedreigd met een waarschuwingsschot. De man is aangehouden. In Berkelen-Roderijs werd gisteravond geprobeerd een fatbike van iemand te stelen. De fietser werd overvallen op de rotonde van de Berkelse weg met de Oostersingel. Vier personen zouden met een mes hebben gedreigd en iets wat leek op een vuurwapen. Het is niet bekend of de fiets is meegenomen, maar de eigenaar werd flink toegetakeld. Later werden in het centrum van Berkelen-Roderijs twee mensen aangehouden en een wapen gevonden. Het wordt moeilijk om te bewijzen wie er achter de spoorsabotage van gisteren zit. Want er zijn bijna geen beelden van, zei de baas van ProRail bij Nieuwsuur. Er is 7000 kilometer spoor in Nederland en het is onmogelijk om overal camera's op te hangen. Er zijn wel aanwijzingen dat boeren achter de sabotage zitten. Op tientallen plekken werden gisteren spullen op het spoor gelegd, waardoor seinen op rood gingen. En het lichaam dat gisteren werd gevonden in de buurt van Arnhem is van zanger Ben Sanders, heeft zijn broer Dean vannacht bevestigd. Ben Sanders werd eerder als vermist opgegeven, waarop een grote zoekactie werd gestart. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Ben Sanders was in 2011 de eerste winnaar van het tv-programma The Voice of Holland en werd 43 jaar. Het weer, de dag begint met wat zon, later meer bewolking en enkele buien. Er kan ook een klap onweer en korrelhagel voorkomen. Het wordt een graad of 19. Vanavond opklaringen en kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 12 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nu de gemeente Rotterdam betaald parkeren wil uitbreiden naar wijken rondom Capelle aan den IJssel, wil de Capelse VVD actie vanuit het college. De wijken Schenkel, delen van Schollevaar, Capelle West, Fascinatio en de omgeving van Capelse Brug kunnen volgens de VVD te maken krijgen met extra parkeerdruk als Rotterdammers daar gaan parkeren. De VVD wil dat de gemeente niet afwacht tot de problemen daadwerkelijk ontstaan. Als het college zelf geen maatregelen voorbereidt, sluit de VVD moties voor het eind van het jaar niet uit. Het werken met vergunningen, zoals bijvoorbeeld in de Molenbuurt in Capelle, is voor de VVD een optie om uit te werken. De gemeente Zuidplas wil inwoners voortaan vooral duidelijker vertellen waar zij wel of niet invloed op hebben bij gemeentelijke plannen. Ook moet na participatietrajecten beter worden teruggekoppeld wat er met inbreng van bewoners is gedaan. Wethouder Pien Meppelink hoopt daarmee het vertrouwen van bewoners in de gemeente te vergroten. De tegenstanders voor de eerste knock-out ronde van de districtsbeker West 2 in het voetbal zijn bekend. Met VV Capelle, VV Moordrecht en SVS zijn nog 3 clubs uit onze regio vertegenwoordigd. Voor Capelle, dat de poolfase mocht overslaan, wacht direct een pittige wedstrijd tegen competitiegenoot Spijkenisse. VV Moordrecht neemt het op tegen Sion, terwijl SVS bezoek krijgt van Olympia. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 15 september. Vandaag werd een warme dag. Op veel plaatsen werd de zomerse grens van 25 gehaald en overschreden. Aanvankelijk was er vrij veel zon, maar in de loop van de middag steeds meer bewolking. Het bleef wel overal nog droog. Dat gaat komende avond en nacht veranderen. Dan kan er al wat lichte regen of een enkele bui vallen. En ook morgen overdag moeten we rekening houden met een paar buien. En dan wordt de aangevoerde lucht duidelijk een stuk minder warm. De minimumtemperatuur schommelt vannacht rond de 14 graden. En morgenmiddag wordt het bij een matige wind uit de westelijke richting rond de 18 graden. Ook op donderdag is de kans op een aantal buien groot. Mogelijk met een donderklap, een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op vrijdag blijft het grotendeels droog met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolken. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag is de kans op een paar buien weer een stuk groter. Maar er wordt dan ook weer wat zachtere lucht aangevoerd. Met een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten kan de temperatuur in die zachte lucht oplopen in de middag naar rond de 20 graden. Ook op zondag kan er nog een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het zondagmiddag zo'n 19 tot 20 graden in onze regio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met 20 minuten vertraging. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude, langzaam rijden over 11 kilometer met een kwartier oponthoud. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen de afrit Hoenderlo en de afrit Schaarsbergen 8 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Er stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Een dodelijk ongeluk in de Rotterdamse Waalhaven 2 jaar geleden was de schuld van het uitvoerende bouwbedrijf, zegt de rechter. Het ging mis toen de heimachine omviel bij het losmaken van een slang voor vloeibaar beton. Er waren geen duidelijke instructies voor. De machine stond niet goed vast aan de grond en het zwaartepunt lag te hoog. Toen de boel omviel kwam een medewerker om het leven. Het bedrijf kreeg een boete van €70.000. Bij een huis in Ridderkerk was gisteravond zoveel herrie te horen dat de politie er met veel agenten op afkwam. In de woning aan de Reijerweg zou iemand de boel kort en klein hebben geslagen. En er was misschien ook geschoten, want er zaten kogelgaten in de ruit. Het arrestatieteam van de politie is naar binnen gegaan en heeft een man aangehouden. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd en of er nog meer mensen binnen waren. 4 mensen hebben gisteravond in Berkel en Roodrijs geprobeerd een fatbike te stelen. Op de rotonde van de Berkelseweg met de Oostersingel sloegen ze toe en hebben ze de fietser bedreigd met een mes en iets wat leek op een vuurwapen. De fietser zou flinke klappen hebben gehad en werd nagekeken in de ambulance. In het centrum van Berkel en Roodrijs werden later 2 mensen aangehouden en werd ook een wapen gevonden. En medewerkers van de security op Schiphol krijgen betere arbeidsomstandigheden en daarom wordt er niet meer gestaakt. De afgelopen tijd werd regelmatig het werk korte tijd neergelegd om aandacht te vragen voor de problemen. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over langere pauzes, maar ook over de mogelijkheden om vrij te vragen. Sommige regels gaan meteen in, andere veranderingen moeten uiterlijk in het voorjaar ingaan. Het weer, de dag begint met wat zon, later meer bewolking en enkele buien. Er kan ook wat korrelhagel en een klap onweer voorkomen. Het wordt een graad of 19. Vanavond opklaringen en kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 12 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Reinhard Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files, vooral op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Waardenburg 7 kilometer. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 6. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best 7 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En op de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is de weersverwachting van woensdag 16 september. Het is vandaag wisselend bewolkt en vallen verspreid over de dag een aantal buien. En tussendoor zijn er ook zonnige perioden. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 en die komt uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag niet veel hoger uit dan rond de 18 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op enkele buien groot. De zon zien we morgen maar zelden en er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 12 tot 13 graden. In de middag opnieuw rond de 18 graden. Op vrijdag blijft het vrijwel overal droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Opnieuw een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op zaterdag vallen er enkele buien. Er waait dan een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 15 en zaterdagmiddag rond de 20 graden. Ook op zondag nog een enkele bui, maar dan zijn er ook weer langdurige zonnige perioden. Een matige wind dan uit een westelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Vanaf maandag volgen dan een aantal vrijwel droge dagen met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 en in de middag zo'n 20 tot 21 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet al te druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files springen eruit op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroeg en Hoevelaken 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 14 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Door een auto met pech is de rechte rijstrook dicht. En op de A58 Breda richting Bergen op Zoom, tussen Roosendaal en Heerle 5 kilometer stilstaand verkeer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Een dodelijk ongeluk in de Rotterdamse Waalhaven 2 jaar geleden was de schuld van het uitvoerende bouwbedrijf, zegt de rechter. Het ging mis toen de heimachine omviel bij het losmaken van een slang voor vloeibaar beton. Er waren geen duidelijke instructies voor. De machine stond niet goed vast aan de grond en het zwaartepunt lag te hoog. Toen de boel omviel kwam een medewerker om het leven. Het bedrijf kreeg een boete van 70.000 euro. Bij een huis in de Ridderkerk was gisteravond zoveel herrie te horen dat de politie er met veel agenten op afkwam. In de woning aan de Reijerweg zou iemand de boel kort en klein hebben geslagen. En er was misschien ook geschoten, want er zaten kogelgaten in de ruit. Het arrestatieteam van de politie is naar binnen gegaan en heeft een man aangehouden. Het is niet bekend wat er precies gebeurde en of er nog meer mensen binnen waren. 4 mensen hebben gisteravond in Berkelen-Roodrijs geprobeerd een fatbike te stelen. Op de rotonde van de Berkelseweg met de Oostersingel sloegen ze toe en hebben ze de fietser bedreigd met een mes en iets wat leek op een vuurwapen. De fietser zou flinke klappen hebben gehad en werd nagekeken in de ambulance. In het centrum van Berkelen-Roodrijs werden later 2 mensen aangehouden en werd ook een wapen gevonden. En medewerkers van de security op Schiphol krijgen betere arbeidsomstandigheden. En daarom wordt er niet meer gestaakt. De afgelopen tijd werd regelmatig het werk korte tijd neergelegd om aandacht te vragen voor de problemen. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over langere pauzes, maar ook over de mogelijkheden om vrij te vragen. Sommige regels gaan meteen in, andere veranderingen moeten uiterlijk in het voorjaar ingaan. Het weer, het is bewolkt met enkele buien. Er kan ook wat korrelhagel en een klap onweer voorkomen. Het wordt een graad of 19. Vanavond opklaringen en een kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 12 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen alweer op. De meeste staan nog in het zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Waardenburg 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en de afrit Kerkdriel 11 kilometer file met een kwartier oponthoud. A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Steenbergen en Bergen op Zoom. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag daar rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ippenburg 11 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nu de gemeente Rotterdam betaald parkeren wil uitbreiden naar wijken rondom Capelle aan den IJssel, wil de Capelse VVD actie vanuit het college. De wijken Schenkel, delen van Schollevaar, Capelle West, Fascinatio en de omgeving van Capelse Brug kunnen volgens de VVD te maken krijgen met extra parkeerdruk als Rotterdammers daar gaan parkeren. De VVD wil dat de gemeente niet afwacht tot de problemen daadwerkelijk ontstaan. Als het college zelf geen maatregelen voorbereidt, sluit de VVD moties voor het eind van het jaar niet uit. Het werken met vergunningen, zoals bijvoorbeeld in de Molenbuurt in Capelle, is voor de VVD een optie om uit te werken. De gemeente Zuidplas wil inwoners voortaan vooral duidelijker vertellen waar zij wel of niet invloed op hebben bij gemeentelijke plannen. Ook moet na participatietrajecten beter worden teruggekoppeld wat er met inbreng van bewoners is gedaan. Wethouder Pien Meppelink hoopt daarmee het vertrouwen van bewoners in de gemeente te vergroten. De tegenstanders voor de eerste knock-out ronde van de districtsbeker West 2 in het voetbal zijn bekend. Met VV Capelle, VV Moordrecht en SVS zijn nog 3 clubs uit onze regio vertegenwoordigd. Voor Capelle, dat de poolfase mocht overslaan, wacht direct een pittige wedstrijd tegen competitiegenoot Spijkenisse. VV Moordrecht neemt het op tegen Sion, terwijl SVS bezoek krijgt van Olympia. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 16 september. Het is vandaag wisselend bewolkt en vallen verspreid over de dag een aantal buien. En tussendoor zijn er ook zonnige perioden. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 en die komt uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag niet veel hoger uit dan rond de 18 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op enkele buien groot. De zon zien we morgen maar zelden en er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 12 tot 13 graden. In de middag opnieuw rond de 18 graden. Op vrijdag blijft het vrijwel overal droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Opnieuw een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op zaterdag vallen er enkele buien. Er waait dan een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 15 en zaterdagmiddag rond de 20 graden. Ook op zondag nog een enkele bui, maar dan zijn er ook weer langdurige zonnige perioden. Een matige wind dan uit een westelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Vanaf maandag volgen dan een aantal vrijwel droge dagen met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 en in de middag zo'n 20 tot 21 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet al te druk verlopen. Er staan nog een paar niet al te lange files op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Delft en Ypenburg 7 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 5 met ook daar 10 minuten op onthoud. A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Sliedrecht en Papendrecht 4 kilometer file. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Een dodelijk ongeluk in de Rotterdamse Waalhaven 2 jaar geleden was de schuld van het uitvoerende bouwbedrijf, zegt de rechter. Het ging mis toen de heimachine omviel bij het losmaken van een slang voor vloeibaar beton. Er waren geen duidelijke instructies voor. De machine stond niet goed vast aan de grond en het zwaartepunt lag te hoog. Toen de boel omviel kwam een medewerker om het leven. Het bedrijf kreeg een boete van 70.000 euro. Bij een huis in de Ridderkerk was gisteravond zoveel herrie te horen dat de politie er met veel agenten op afkwam. In de woning aan de Reijerweg zou iemand de boel kort en klein hebben geslagen. En er was misschien ook geschoten, want er zaten kogelgaten in de ruit. Het arrestatieteam van de politie is naar binnen gegaan en heeft een man aangehouden. Het is niet bekend wat er precies gebeurde en of er nog meer mensen binnen waren. 4 mensen hebben gisteravond in Berkelen-Roodrijs geprobeerd een fatbike te stelen. Op de rotonde van de Berkelseweg met de Oostersingel sloegen ze toe en hebben ze de fietser bedreigd met een mes en iets wat leek op een vuurwapen. De fietser zou flinke klappen hebben gehad en werd nagekeken in de ambulance. In het centrum van Berkelen-Roodrijs werden later 2 mensen aangehouden en werd ook een wapen gevonden. En medewerkers van de security op Schiphol krijgen betere arbeidsomstandigheden. En daarom wordt er niet meer gestaakt. De afgelopen tijd werd regelmatig het werk korte tijd neergelegd om aandacht te vragen voor de problemen. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over langere pauzes, maar ook over de mogelijkheden om vrij te vragen. Sommige regels gaan meteen in, andere veranderingen moeten uiterlijk in het voorjaar ingaan. Het weer, het is bewolkt met enkele buien. Er kan ook wat korrelhagel en een klap onweer voorkomen. Het wordt een graad of 19. Vanavond opklaringen en kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 12 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet al te druk verlopen. Er staan nog een paar niet al te lange files op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Delft en Ypenburg 7 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 5 met ook daar 10 minuten op onthoud. A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Sliedrecht en Papendrecht 4 kilometer file. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Dit is de weersverwachting van woensdag 16 september. Het is vandaag wisselend bewolkt en vallen verspreid over de dag een aantal buien. En tussendoor zijn er ook zonnige perioden. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 en die komt uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag niet veel hoger uit dan rond de 18 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op enkele buien groot. De zon zien we morgen maar zelden en er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 12 tot 13 graden. In de middag opnieuw rond de 18 graden. Op vrijdag blijft het vrijwel overal droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Opnieuw een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op zaterdag vallen er enkele buien. Er waait dan een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 15 en zaterdagmiddag rond de 20 graden. Ook op zondag nog een enkele bui, maar dan zijn er ook weer langdurige zonnige perioden. Een matige wind dan uit een westelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Vanaf maandag volgen dan een aantal vrijwel droge dagen met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 en in de middag zo'n 20 tot 21 graden.
1: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In Berkelen-Roderijs is gisteravond een jongen van 16 beroofd van zijn fatbike. Vier jongens trokken hem van zijn fiets af en gaven hem flinke klappen. De dieven zijn nog niet gepakt, maar de politie heeft wel extra controles uitgevoerd bij mensen met een fatbike. Daarbij werden in het centrum van Berkel wel twee jongens van 16 aangehouden. Niet voor de diefstal, maar omdat ze een boksbeugel en een echt lijkend balletjespistool bij zich hadden. De gemeente Lansingerland heeft van de provincie een laatste waarschuwing gekregen omdat ze te weinig statushouders opvangen. Voor komende zomer moet dat in orde zijn, anders grijpt de provincie in. De gemeenten Albrandswaard en Vlaardingen kregen die deadline al eerder opgelegd. Voor Zwijndrecht is de deadline 1 april. De provincie heeft de afgelopen jaren al vaker een laatste waarschuwing gegeven, maar hoefde nog nooit in te grijpen. Er zijn vannacht geen nieuwe sabotages gepleegd aan het spoor, zegt ProRail. Er werd vannacht extra gecontroleerd nadat gisteren het treinverkeer in delen van het land werd platgelegd door buizen en kabels op het spoor te gooien. Dat gebeurde op meer dan 35 plekken in het land. Gisteravond werd nog wel een sabotage ontdekt op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer. Het is nog steeds niet duidelijk wie er achter de sabotages zit. En de vrouw van Ronald Koeman, Bartina, is overleden. Ze had chronische borstkanker. In 2010 werd de ziekte voor het eerst bij haar ontdekt, maar kon toen nog worden weggehaald. Later keerde het toch weer terug en bleek het chronisch te zijn. Ronald Koeman heeft er in meerdere interviews altijd open over gesproken. Hij stopte na het WK als bondscoach om meer tijd samen te hebben met zijn vrouw. Bartina Koeman was 65 jaar. Het weer, het is van alles wat. Bewolking, buien en zon wisselen elkaar af. Er kan later ook wat korrelhagel en een klap onweer voorkomen. Het wordt een graad of 19. Vanavond opklaringen en kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 12 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nu de gemeente Rotterdam betaald parkeren wil uitbreiden naar wijken rondom Capelle aan den IJssel, wil de Capelse VVD actie vanuit het college. De wijken Schenkel, delen van Schollevaar, Capelle West, Fascinatio en de omgeving van Capelse Brug kunnen volgens de VVD te maken krijgen met extra parkeerdruk als Rotterdammers daar gaan parkeren. De VVD wil dat de gemeente niet afwacht tot de problemen daadwerkelijk ontstaan. Als het college zelf geen maatregelen voorbereidt, sluit de VVD moties voor het eind van het jaar niet uit. Het werken met vergunningen, zoals bijvoorbeeld in de Molenbuurt in Capelle, is voor de VVD een optie om uit te werken. De gemeente Zuidplas wil inwoners voortaan vooral duidelijker vertellen waar zij wel of niet invloed op hebben bij gemeentelijke plannen. Ook moet na participatietrajecten beter worden teruggekoppeld wat er met inbreng van bewoners is gedaan. Wethouder Pien Meppelink hoopt daarmee het vertrouwen van bewoners in de gemeente te vergroten. De tegenstanders voor de eerste knock-out ronde van de districtsbeker West 2 in het voetbal zijn bekend. Met VV Capelle, VV Moordrecht en SVS zijn nog 3 clubs uit onze regio vertegenwoordigd. Voor Capelle, dat de poolfase mocht overslaan, wacht direct een pittige wedstrijd tegen competitiegenoot Spijkenisse. VV Moordrecht neemt de top tegen Sion, terwijl SVS bezoek krijgt van Olympia. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 16 september. Het is vandaag wisselend bewolkt en vallen verspreid over de dag een aantal buien. En tussendoor zijn er ook zonnige perioden. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 en die komt uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag niet veel hoger uit dan rond de 18 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op enkele buien groot. De zon zien we morgen maar zelden en er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 12 tot 13 graden. In de middag opnieuw rond de 18 graden. Op vrijdag blijft het vrijwel overal droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Opnieuw een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op zaterdag vallen er enkele buien. Er waait dan een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 15 en zaterdagmiddag rond de 20 graden. Ook op zondag nog een enkele bui, maar dan zijn er ook weer langdurige zonnige perioden. Een matige wind dan uit een westelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Vanaf maandag volgen dan een aantal vrijwel droge dagen met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 en in de middag zo'n 20 tot 21.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In Berkelen-Roderijs is gisteravond een jongen van 16 beroofd van zijn fatbike. Vier jongens trokken hem van zijn fiets af en gaven hem flinke klappen. De dieven zijn nog niet gepakt, maar de politie heeft wel extra controles uitgevoerd bij mensen met een fatbike. Daarbij werden in het centrum van Berkel wel twee jongens van 16 aangehouden. Niet voor de diefstal, maar omdat ze een boksbeugel en een echt lijkend balletjespistool bij zich hadden. De gemeente Lansingerland heeft van de provincie een laatste waarschuwing gekregen omdat ze te weinig statushouders opvangen. Voor komende zomer moet dat in orde zijn, anders grijpt de provincie in. De gemeenten Albrandswaard en Vlaardingen kregen die deadline al eerder opgelegd. Voor Zwijndrecht is de deadline 1 april. De provincie heeft de afgelopen jaren al vaker een laatste waarschuwing gegeven, maar hoeft het nog nooit in te grijpen. Er zijn vannacht geen nieuwe sabotages gepleegd aan het spoor, zegt ProRail. Er werd vannacht extra gecontroleerd nadat gisteren het treinverkeer in delen van het land werd platgelegd door buizen en kabels op het spoor te gooien. Dat gebeurde op meer dan 35 plekken in het land. Gisteravond werd nog wel een sabotage ontdekt op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer. Het is nog steeds niet duidelijk wie er achter de sabotages zit. En de vrouw van Ronald Koeman, Bartina, is overleden. Ze had chronische borstkanker. In 2010 werd de ziekte voor het eerst bij haar ontdekt, maar kon toen nog worden weggehaald. Later keerde het toch weer terug en bleek het chronisch te zijn. Ronald Koeman heeft er in meerdere interviews altijd open over gesproken. Hij stopte na het WK als bondscoach om meer tijd samen te hebben met zijn vrouw. Bartina Koeman was 65 jaar. Het weer, het is van alles wat. Bewolking, buien en zon wisselen elkaar af. Er kan later ook wat korrelhagel en een klap onweer voorkomen. Het wordt een graad of 19. Vanavond opklaringen en kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 12 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nu de gemeente Rotterdam betaald parkeren wil uitbreiden naar wijken rondom Capelle aan den IJssel, wil de Kapelse VVD actie vanuit het college. De wijken Schenkel, delen van Schollevaar, Capelle West, Fascinatio en de omgeving van Kapelse Brug kunnen volgens de VVD te maken krijgen met extra parkeerdruk als Rotterdammers daar gaan parkeren. De VVD wil dat de gemeente niet afwacht tot de problemen daadwerkelijk ontstaan. Als het college zelf geen maatregelen voorbereidt, sluit de VVD moties voor het eind van het jaar niet uit. Het werken met vergunningen, zoals bijvoorbeeld in de Molenbuurt in Capelle, is voor de VVD een optie om uit te werken. De gemeente Zuidplas wil inwoners voortaan vooral duidelijker vertellen waar zij wel of niet invloed op hebben bij gemeentelijke plannen. Ook moet na participatietrajecten beter worden teruggekoppeld wat er met inbreng van bewoners is gedaan. Wethouder Pien Meppelink hoopt daarmee het vertrouwen van bewoners in de gemeente te vergroten. De tegenstanders voor de eerste knock-out ronde van de districtsbeker West 2 in het voetbal zijn bekend. Met VV Capelle, VV Moordrecht en SVS zijn nog 3 clubs uit onze regio vertegenwoordigd. Voor Capelle, dat de poolfase mocht overslaan, wacht direct een pittige wedstrijd tegen competitiegenoot Spijkenisse. VV Moordrecht neemt het op tegen Sion, terwijl SVS bezoek krijgt van Olympia. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 16 september. Het is vandaag wisselend bewolkt en vallen verspreid over de dag een aantal buien. En tussendoor zijn er ook zonnige perioden. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 en die komt uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag niet veel hoger uit dan rond de 18 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op enkele buien groot. De zon zien we morgen maar zelden en er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 12 tot 13 graden. In de middag opnieuw rond de 18 graden. Op vrijdag blijft het vrijwel overal droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Opnieuw een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op zaterdag vallen er enkele buien. Er waait dan een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 15 en zaterdagmiddag rond de 20 graden. Ook op zondag nog een enkele bui, maar dan zijn er ook weer langdurige zonnige perioden. Een matige wind dan uit een westelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Vanaf maandag volgen dan een aantal vrijwel droge dagen met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 en in de middag zo'n 20 tot 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Mario Kwaait dan met het nieuws van Radio Rijnmond. Een medewerker van Smit Zeevis is door de rechter op de vingers getikt voor het lekken van bedrijfsinformatie. Het gaat om klantgegevens die hij aan zijn zwager gaf die voor een vleesbedrijf werkt. Als de man nog een keer de fout ingaat, moet hij een boete betalen van €2500 per overtreding. Smit Zeevis heeft na de overtreding ook een deel van het salaris ingehouden. Dat ging volgens de rechter te ver en moet met rente worden terugbetaald. Lansingerland moet voor 1 juli volgend jaar genoeg statushouders aan een huis hebben geholpen. De provincie heeft ze een laatste waarschuwing gegeven, omdat het al jaren niet lukt om aan de eis te voldoen. Albrandswaard en Vlaardingen hebben ook die deadline van 1 juli. En Zwijndrecht moet het op 1 april al voor elkaar hebben. Dat het wel kan, bewees Voorne aan Zee. Die gemeente kreeg ook ooit een laatste waarschuwing, maar voldoet nu wel aan de eis. Bij de algemene politieke beschouwingen riep pro-leider Klaver op tot meer samenwerking, zoals tijdens de wederopbouw. Ook vroeg hij om meer aandacht voor de zwakkeren in de samenleving.
2: De WW en de WIA, dat zijn verzekeringen voor als je ziek wordt of werkeloos raakt. Ik ben nog niemand tegengekomen die het een pretje vindt om daarin te zitten en die niet aan het werk zou willen. Maar daarvoor zijn andere dingen nodig dan daarop te bezuinigen. En wat het kabinet zegt is, de uitkeringen gaan omlaag, hoe lang je er gebruik van kan maken verandert. Je moet nog langer werken voordat je er überhaupt recht op hebt. Hiermee pak je rechten af waar mensen zelf voor hebben betaald.
1: Verder had hij het over de gevolgen van klimaatverandering. Jarenlang was daar volgens Klaver te weinig aandacht voor, omdat maatregelen te veel geld zouden kosten. En een man die 2 jaar geleden in Suriname betrokken zou zijn geweest bij een heftige schietpartij heeft al die tijd zonder problemen in Nederland gezeten. Na de schietpartij vluchtte hij naar ons land. Hij dacht dat de storm na 2 jaar was gaan liggen en dat hij weer veilig terug kon naar Suriname. Dat bleek niet het geval, want bij aankomst in Paramaribo werd hij meteen in de boeien geslagen. Het weer, het is van alles wat. Bewolking, buien en zon wisselen elkaar af. Het is een graad of 19. Vanavond opklaringen en ook nog kans op een bui. Vannacht is het een graad of 12. Morgen is het in de ochtend nog droog. Later opnieuw buien. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Down by the Radio. Spirit of St. Louis hoor je. Hartelijk welkom bij je Hit Dossier. Ik kijk naar buiten en het is vies weer. Dus als je er niet uit hoeft, zou ik zeggen, blijf lekker zitten. En geniet even van het uurtje van lekkere muziek wat er komen gaat. We hebben een aantal leuke plaatjes voor je klaarstaan. Oscar laat zijn stek gaan vandaag. Die heeft nog een weekje vrij. Die sluit volgende week weer aan. Zoals gezegd, we begonnen met Down by the Radio van Spirit of St. Louis. En het is een band uit Leiden, nummer uit 74. De broers Roland en Arthur de Leeuw vormden deze band. En de naam van de band, Spirit of St. Louis, is vernoemd naar het eenmotorig vliegtuig van Charles Lindbergh. En daarmee deed hij de eerste solo non-stop transatlantische vlucht van New York naar Parijs in Frankrijk. En daar kreeg deze meneer $25.000 voor. En dat was in die tijd heel veel geld. En dat is tegenwoordig wel wat anders. We gaan snel door. We gaan door met Reunion. En Reunion is een band die uit gastartiesten bestaat, zeg maar. En een studio act, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Joey Levine zingt in deze band. En hij is bekend om zijn razendsnelle opsomming van artiesten en platenlabels. Dus luister maar eens goed naar dit nummer. En hoeveel nummers ga je herkennen? Hoeveel bands haal je hieruit?

J.P. Cooper hoorde je met de September Song. En daarvoor Reunion met de Tongbreker. Waarin allerlei bands opgenoemd werden van de band Reunion. Life is a rock, but the radio rolled me. En we blijven bij september. Want tenslotte, we zitten nog steeds in september. We gaan naar Green Day. De vierde single van de CD American Idiot uit 2004. En we gaan draaien het nummer Wake Me Up When September Ends. Het is een nummer wat de leadzanger Armstrong geschreven heeft. De nagedachtenis van zijn vader. Die overleed op 1 september 82 aan kanker. Maar het heeft nog een andere betekenis. Want het heeft ook betrekking op de aanslagen van 11 september op de Twin Towers. Want er zat een zinnetje in. The innocent can never last. En daarmee worden de onschuldige slachtoffers die bij de aanslag gevallen zijn herdacht. Green Day, wake me up when September ends.

De Bellamy Brothers hoorde je. Met If I Said You Had A Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? Ja, ik zou je niet adviseren om dit tegenwoordig als openingszin te gebruiken. Want dat ligt toch iets beetje gevoelig deze tijd. Een grote kans dat je beticht wordt van seksuele intimidatie. Waarom draaien we dit nummer van de Bellamy Brothers? Nou, dat doen we omdat vandaag David Bellamy 76 jaar geworden is. En van harte gefeliciteerd van deze kant. Er zijn nog meer mensen jarig op deze 16e september. B.B. King zou vandaag 101 jaar geworden zijn als hij niet overleden was, helaas. Nick Jonas van de Jonas Brothers, 34. En Katie Melua, 42 jaren vandaag de dag. En Katie Melua bracht afgelopen zomer nog een optreden op Slot Zeist. Het is een paleistuin waar een intiem sfeervol optreden plaatsvond. Een prachtige zomeravond. En dat is eigenlijk ieder jaar kun je daar optredens bij wonen. Van gevarieerd aanbod van artiesten. Je zou ook bijvoorbeeld naar Paleis Soestdijk kunnen. Is ook zo'n locatie. Daar is de Royal Park Live. En dan sta je bij Willem en Maxima in de achtertuin. Dus wat wil je nog meer qua concertlocatie? Katie Melua gaan we ook draaien. En ik denk dat ze de fiets voor de verjaardag gekregen heeft. Want dat nummer is 9 Million Bicycles.

Hall & Oates met Rich Girl. Het is misschien wel een leuk verhaaltje, Rich Girl. Maar het nummer gaat eigenlijk is gebaseerd op een rich boy. John Oates heeft ooit verteld hoe het in elkaar zit. Het is geschreven door Dale Oates. En het gaat over een jongen die een fastfoodketen erfde van zijn rijke ouders. En waarom heet het nummer dan niet Rich Boy, maar Rich Girl? Nou, dat vonden ze gewoon beter klinken. En daar hebben ze misschien ook wel gelijk in. Blik op de klok. 2:30 geweest, dus het is tijd voor het tweeluik. We gaan het over opera hebben, want op 16 september 1977 sterft in Parijs de beroemdste operazangeres van de 20e eeuw. En dat is Maria Callas. Ze was Amerikaanse van Griekse afkomst. En ze was in staat om te acteren met de stem en slaagde erin om de meest uiteenlopende figuren overtuigend tot leven te brengen op het podium. Ook buiten de operawereld trok zij aandacht. Er was wel een celebrity figuur. Haar leven was een vast onderwerp in de internationale roddelbladen. En na een relatie met de Griekse reder Aristoteles Onassis, wie kent hem niet nog, die haar verlaat voor de presidentswezen, Jackie Kennedy, treedt ze daar nauwelijks nog op en kwijnt ze weg in een appartement in Parijs. En uiteindelijk bezwijkt ze aan een overdosis slaaptabletten. Toch een beetje rock'n'roll in de operawereld, denk ik. En we gaan een ode brengen aan Maria Callas. We beginnen met Dizzy Man's Band met de opera. En daarna Freddie Mercury en de Montserrat Caballé. Spreek ik dat geloof ik uit met Barcelona. We beginnen met de Dizzy Man's Band.

is even wat anders in de show. Freddie Mercury en Montserrat Caballé met Barcelona. En ik had toch het idee dat ik daar kerstklokken in het nummer hoorde. Hey, voor het tweeluik draaiden we Daryl Hall en John Oates met The Rich Girl. En we gaan verder nu met de Moments and What's Notes. Waar de heren Hall en Oates van rijke vrouwen hielden. De Moments and What's Notes maakt het niet uit. Groot, klein, dik, dun, arm, rijk. Wij houden van alle vrouwen. De Moments and What's Notes, girls.

Vervolgens gingen we naadloos door naar de boys. Onze nationale trots natuurlijk, de Dolly Dots. En ook over de boys zijn natuurlijk ontelbare liedjes gemaakt. En daar kunnen we een programma mee vullen. Dat gaan we niet doen. Nog even over de Dolly Dots. Het was eigenlijk de meest succesvolle Nederlandse meidengroep aller tijden. En Boys, Tell It All About Boys, was de eerste van in totaal 26 singles die ze hebben uitgebracht. We blijven nog één keer bij Boys. Ik weet niet of je wel eens naar datingprogramma's kijkt. Hè? Een soort van First Love, First Dates en dat soort programma's. En wat opvalt is dat de dames dan heel vaak op zoek zijn naar een bad boy. En dan een ruwe bolster en blanke pit, het liefst. Ja, ik weet niet of dat het succes van de manosfeer verklaart. Maar ik weet niet of ze daar nou allemaal zo gelukkig van worden. Er zijn wel mooie liedjes over gemaakt. De Miami Sound Machine, Bad Boy, bijvoorbeeld.

Shame and Scandal in the Family van Sean Elliott hoor je. Oorspronkelijk uit 1943 uit de film I Walked a Zombie. With a Zombie moet ik zeggen. En in die film blijken man en vrouw uiteindelijk broer en zus. Waarna de vrouw gek wordt en in een zombie verandert. Het verhaal is iets anders dan Sean Elliott uitgebracht heeft. Er is trouwens ook een Nederlandse versie van dit nummer uitgebracht. En dat is door de Mounties gedaan. Piet Bamberg en René van Voor. En dat nummer dat heet Wie is Wie? Groot schandaal in onze familie. Nou, heel origineel zou ik zeggen. Het is gelukkig niet altijd kommer en kwel in de family. De Cranberries bijvoorbeeld, die zijn heel trots op hun familie. En vertrouwen echt op hun familie. De Cranberries gaan we luisteren. Ode to my family. Doei.

Het uur zit er weer bijna op. Dit is het laatste nummer. The Granberries Ode to My Family. Hoop dat je het leuk vond. En wens een fijne dag verder. En volgende week overigens is Oscar weer terug. We hebben weer met z'n tweeën. En hopelijk schakel je dan weer in. Een fijne dag verder.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Mario Kwaait dan met het nieuws van Radio Rijnmond. Een medewerker van Smit Zeevis is door de rechter op de vingers getikt voor het lekken van bedrijfsinformatie. Het gaat om klantgegevens die hij aan zijn zwager gaf die voor een vleesbedrijf werkt. Als de man nog een keer de fout ingaat, moet hij een boete betalen van €2500 per overtreding. Smit Zeevis heeft na de overtreding ook een deel van het salaris ingehouden. Dat ging volgens de rechter te ver en moet met rente worden terugbetaald. Lansingerland moet voor 1 juli volgend jaar genoeg statushouders aan een huis hebben geholpen. De provincie heeft ze een laatste waarschuwing gegeven, omdat het al jaren niet lukt om aan de eis te voldoen. Albrandswaard en Vlaardingen hebben ook die deadline van 1 juli. En Zwijndrecht moet het op 1 april al voor elkaar hebben. Dat het wel kan, bewees Voorne aan Zee. Die gemeente kreeg ook ooit een laatste waarschuwing, maar voldoet nu wel aan de eis. Bij de algemene politieke beschouwingen riep pro-leider Klaver op tot meer samenwerking, zoals tijdens de wederopbouw. Ook vroeg hij om meer aandacht voor de zwakkeren in de samenleving.
2: De WW en de WIA, dat zijn verzekeringen voor als je ziek wordt of werkeloos raakt. Ik ben nog niemand tegengekomen die het een pretje vindt om daarin te zitten en die niet aan het werk zou willen. Maar daarvoor zijn andere dingen nodig dan daarop te bezuinigen. En wat het kabinet zegt is, de uitkeringen gaan omlaag. Hoe lang je er gebruik van kan maken verandert. Je moet nog langer werken voordat je er überhaupt recht op hebt. Hiermee pak je rechten af waar mensen zelf voor hebben betaald.
1: Verder had hij het over de gevolgen van klimaatverandering. Jarenlang was daar volgens Klaver te weinig aandacht voor, omdat maatregelen te veel geld zouden kosten. En een man die 2 jaar geleden in Suriname betrokken zou zijn geweest bij een heftige schietpartij heeft al die tijd zonder problemen in Nederland gezeten. Na de schietpartij vluchtte hij naar ons land. Hij dacht dat de storm na 2 jaar was gaan liggen en dat hij weer veilig terug kon naar Suriname. Dat bleek niet het geval, want bij aankomst in Paramaribo werd hij meteen in de boeien geslagen. Het weer, het is van alles wat. Bewolking, buien en zon wisselen elkaar af. Het is een graad of 19. Vanavond opklaringen en ook nog kans op een bui. Vannacht is het een graad of 12. Morgen is het in de ochtend nog droog. Later opnieuw buien. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nu de gemeente Rotterdam betaald parkeren wil uitbreiden naar wijken rondom Capelle aan den IJssel, wil de Capelse VVD actie vanuit het college. De wijken Schenkel, delen van Schollevaar, Capelle West, Fascinatio en de omgeving van Capelse Brug kunnen volgens de VVD te maken krijgen met extra parkeerdruk als Rotterdammers daar gaan parkeren. De VVD wil dat de gemeente niet afwacht tot de problemen daadwerkelijk ontstaan. Als het college zelf geen maatregelen voorbereidt, sluit de VVD moties voor het eind van het jaar niet uit. Het werken met vergunningen, zoals bijvoorbeeld in de Molenbuurt in Capelle, is voor de VVD een optie om uit te werken. De gemeente Zuidplas wil inwoners voortaan vooral duidelijker vertellen waar zij wel of niet invloed op hebben bij gemeentelijke plannen. Ook moet na participatietrajecten beter worden teruggekoppeld wat er met inbreng van bewoners is gedaan. Wethouder Pien Meppelink hoopt daarmee het vertrouwen van bewoners in de gemeente te vergroten. De tegenstanders voor de eerste knock-out ronde van de districtsbeker West 2 in het voetbal zijn bekend. Met VV Capelle, VV Moordrecht en SVS zijn nog 3 clubs uit onze regio vertegenwoordigd. Voor Capelle, dat de poolfase mocht overslaan, wacht direct een pittige wedstrijd tegen competitiegenoot Spijkenisse. VV Moordrecht neemt de top tegen Sion, terwijl SVS bezoek krijgt van Olympia. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 16 september. Het is vandaag wisselend bewolkt en vallen verspreid over de dag een aantal buien. En tussendoor zijn er ook zonnige perioden. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 en die komt uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag niet veel hoger uit dan rond de 18 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op enkele buien groot. De zon zien we morgen maar zelden en er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 12 tot 13 graden. In de middag opnieuw rond de 18 graden. Op vrijdag blijft het vrijwel overal droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Opnieuw een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op zaterdag vallen er enkele buien. Er waait dan een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 15 en zaterdagmiddag rond de 20 graden. Ook op zondag nog een enkele bui, maar dan zijn er ook weer langdurige zonnige perioden. Een matige wind dan uit een westelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Vanaf maandag volgen dan een aantal vrijwel droge dagen met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 en in de middag zo'n 20 tot 21 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Nee.

0: Dit is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl.
1: Ik ben Leo Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Het OM eist 17,5 jaar celstraf tegen een Syrische man die in 2023 in Arkel is gearresteerd. Volgens het OM was hij leider van een regionale veiligheidsdienst van terreurgroep IS. Hij zou onder andere leiding hebben gegeven aan martelingen van tegenstanders. Daarbij zijn handen afgehakt en mensen opgeblazen met explosieven. De 41-jarige verdachte ontkent, maar er zijn veel getuigen die naar hem wijzen. Ook zijn er foto's en een video gevonden waarop de man te zien is samen met prominente IS-leiders. De woning in Rotterdam-Charloos waar vanmiddag brand uitbrak is voorlopig onbewoonbaar. Omstanders zagen rond het middaguur rook onder een voordeur vandaan komen. Ze begonnen het vuur in het appartementencomplex waar ook mensen die zorg krijgen zelf te blussen. En ze kregen al gauw hulp van de brandweer. Die had het vuur snel onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. Een 33-jarige Rotterdamse krijgt een taakstraf van 240 uur voor een fataal ongeluk op de A15 bij Barendrecht, bijna 2 jaar terug. De bestuurster had de afslag eerst gemist en op het laatste moment is ze daarna naar rechts gegaan, dwars door een greppel tussen de hoofdrijbaan en de parallelbaan. Daar botste een achteropkomende auto op haar. De bestuurder van deze auto raakte zwaar gewond. Bij het ongeluk kwam ook een vriend van haar om het leven. Hij zat achterin bij haar in de auto. De brandweer in Brabant is nog zeker uren bezig met een ontsnapte gaswolk bij een metaalbedrijf in Asten tussen Eindhoven en Venlo. Die wolk ontsnapte vanmorgen bij een productiefout. Het zou gaan om een schadelijk en bijtend gas, maar wat voor stof het precies is, is niet bekend. Vanwege het gevaar werd een complete woonwijk in de buurt geëvacueerd. Het weer dan nog.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nu de gemeente Rotterdam betaald parkeren wil uitbreiden naar wijken rondom Capelle aan den IJssel, wil de Capelse VVD actie vanuit het college. De wijken Schenkel, delen van Schollevaar, Capelle West, Fascinatio en de omgeving van Capelse Brug kunnen volgens de VVD te maken krijgen met extra parkeerdruk als Rotterdammers daar gaan parkeren. De VVD wil dat de gemeente niet afwacht tot de problemen daadwerkelijk ontstaan. Als het college zelf geen maatregelen voorbereidt, sluit de VVD moties voor het eind van het jaar niet uit. Het werken met vergunningen, zoals bijvoorbeeld in de Molenbuurt in Capelle, is voor de VVD een optie om uit te werken. De gemeente Zuidplas wil inwoners voortaan vooral duidelijker vertellen waar zij wel of niet invloed op hebben bij gemeentelijke plannen. Ook moet na participatietrajecten beter worden teruggekoppeld wat er met inbreng van bewoners is gedaan. Wethouder Pien Meppelink hoopt daarmee het vertrouwen van bewoners in de gemeente te vergroten. De tegenstanders voor de eerste knock-out ronde van de districtsbeker West 2 in het voetbal zijn bekend. Met VV Capelle, VV Moordrecht en SVS zijn nog 3 clubs uit onze regio vertegenwoordigd. Voor Capelle, dat de poolfase mocht overslaan, wacht direct een pittige wedstrijd tegen competitiegenoot Spijkenisse. VV Moordrecht neemt het op tegen Sion, terwijl SVS bezoek krijgt van Olympia. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 16 september. Het is vandaag wisselend bewolkt en vallen verspreid over de dag een aantal buien. En tussendoor zijn er ook zonnige perioden. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 en die komt uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag niet veel hoger uit dan rond de 18 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op enkele buien groot. De zon zien we morgen maar zelden en er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 12 tot 13 graden. In de middag opnieuw rond de 18 graden. Op vrijdag blijft het vrijwel overal droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Opnieuw een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op zaterdag vallen er enkele buien. Er waait dan een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 15 en zaterdagmiddag rond de 20 graden. Ook op zondag nog een enkele bui, maar dan zijn er ook weer langdurige zonnige perioden. Een matige wind dan uit een westelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Vanaf maandag volgen dan een aantal vrijwel droge dagen met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 en in de middag zo'n 20 tot

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Leo Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een ongeval met een vrachtwagen en een caravan zorgt voor flinke verkeersproblemen op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht. De caravan belandde op zijn kant en op beelden is te zien dat er veel rommel op de weg ligt. Het is nog niet bekend of bij het ongeluk mensen gewond zijn geraakt. Twee rijstroken zijn inmiddels nog dicht en weggebruikers richting Rotterdam moeten rekening houden met extra reistijd. Omrijders zorgen ook in Zwijndrecht en Dordrecht voor veel vaststaand verkeer. Een 33-jarige Rotterdamse vrouw krijgt een taakstraf van 240 uur voor een fataal ongeluk op de A15 bij Barendrecht. Gebeurde bijna 2 jaar geleden. Een vriend die bij haar in de auto zat kwam om het leven. De bestuurster had de afslag eerst gemist en reed daarom door een greppel om van de hoofdrijbaan alsnog op de parallelbaan te komen. Daar botste een achteropkomende auto op haar. De bestuurder van deze auto raakte zwaar gewond. De vrouw ontkent dat ze onvoorzichtig reed en zegt dat haar auto korte tijd stilviel door een mechanisch defect. De rechter gaat daar dus niet in mee. Naast een taakstraf krijgt ze een voorwaardelijke rijontzegging. Het OM eist 17,5 jaar celstraf tegen een Syrische man die in 2023 in Arkel is gearresteerd. Volgens het OM was hij leider van een regionale veiligheidsdienst van terreurgroep IS. Hij zou onder andere leiding hebben gegeven aan martelingen van tegenstanders. Daarbij zijn handen afgehakt en mensen opgeblazen met explosieven. De 41-jarige verdachte ontkent, maar er zijn veel getuigen die naar hem wijzen. Ook zijn er foto's en een video gevonden waarop de man te zien is samen met prominente IS-leiders. Een aangebrande magnetronmaaltijd heeft in de Dordtse gevangenis voor problemen gezorgd. Dat meldt RTV Dordrecht. Er was flinke rookontwikkeling in een cel van een van de gevangenen. Het bleek om aangebrand eten in een magnetron te gaan. Gevangenispersoneel bluste het brandje snel. Brandweerlieden hebben de boel daarna gecontroleerd. Er raakte niemand gewond. Het weer, een mix van bewolking, buien en zon bij een graad of 19. Vanavond opklaringen, maar ook kans op een bui. Morgen begint droog, later opnieuw buien. Het wordt ietsje koeler dan vandaag. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooi van de ANWB. Het begint drukker te worden op de wegen. De meeste files staan nu in de provincie Zuid-Holland en rond Utrecht. Op de A12 bij Utrecht richting Den Haag heb je tussen Nieuwegein en Nieuwebrug een uur vertraging. Er staat 14 kilometer file door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. A15 van Europoort naar Rotterdam bij Oostvoorne 5 kilometer file en 1,5 uur vertraging. Dan de A15 vanuit Europoort verderop naar Rotterdam. Tussen Hoogvliet en IJsselmonde 3 kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn afgesloten. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nu de gemeente Rotterdam betaald parkeren wil uitbreiden naar wijken rondom Capelle aan den IJssel, wil de Kapelse VVD actie vanuit het college. De wijken Schenkel, delen van Schollevaar, Capelle West, Fascinatio en de omgeving van Kapelse Brug kunnen volgens de VVD te maken krijgen met extra parkeerdruk als Rotterdammers daar gaan parkeren. De VVD wil dat de gemeente niet afwacht tot de problemen daadwerkelijk ontstaan. Als het college zelf geen maatregelen voorbereidt, sluit de VVD moties voor het eind van het jaar niet uit. Het werken met vergunningen, zoals bijvoorbeeld in de Molenbuurt in Capelle, is voor de VVD een optie om uit te werken. De gemeente Zuidplas wil inwoners voortaan vooral duidelijker vertellen waar zij wel of niet invloed op hebben bij gemeentelijke plannen. Ook moet na participatietrajecten beter worden teruggekoppeld wat er met inbreng van bewoners is gedaan. Wethouder Pien Meppelink hoopt daarmee het vertrouwen van bewoners in de gemeente te vergroten. De tegenstanders voor de eerste knock-out ronde van de districtsbeker West 2 in het voetbal zijn bekend. Met VV Capelle, VV Moordrecht en SVS zijn nog 3 clubs uit onze regio vertegenwoordigd. Voor Capelle, dat de poolfase mocht overslaan, wacht direct een pittige wedstrijd tegen competitiegenoot Spijkenisse. VV Moordrecht neemt het op tegen Sion, terwijl SVS bezoek krijgt van Olympia. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 16 september. Het is vandaag wisselend bewolkt en vallen verspreid over de dag een aantal buien. En tussendoor zijn er ook zonnige perioden. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 en die komt uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag niet veel hoger uit dan rond de 18 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op enkele buien groot. De zon zien we morgen maar zelden en er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 12 tot 13 graden. In de middag opnieuw rond de 18 graden. Op vrijdag blijft het vrijwel overal droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Opnieuw een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op zaterdag vallen er enkele buien. Er waait dan een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 15 en zaterdagmiddag rond de 20 graden. Ook op zondag nog een enkele bui, maar dan zijn er ook weer langdurige zonnige perioden. Een matige wind dan uit een westelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Vanaf maandag volgen dan een aantal vrijwel droge dagen met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 en in de middag zo'n 20 tot 21 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu net geen 475 kilometer file. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch staat 17 kilometer daarvan. Tussen Utrecht en Beest. Je hebt een half uur vertraging door de werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen knooppunt Lunette en Nieuwerbrug minstens een uur vertraging. Er staat 20 kilometer file door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Dan de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein. 3 kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat 15 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maarn en Hoevelaken, 35 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht door bergingswerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een ongeval met een vrachtwagen en een caravan heeft vanmiddag op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht voor problemen gezorgd. De caravan belandde door de botsing op zijn kant. De volledige inboedel kwam op de snelweg terecht. Er raakte niemand gewond. 3 rijstroken zijn door Rijkswaterstaat afgesloten geweest. Daardoor liep de vertraging richting Rotterdam op tot meer dan 70 minuten. De A16 is inmiddels weer vrijgegeven, maar het betekent een druk en vroeg begin van de avondspits in onze regio. De rechtbank in Rotterdam heeft 2 bakkerijen in Oud-Beijerland failliet verklaard. Door het faillissement raken maar liefst 54 mensen hun baan kwijt. Het gaat naast de werknemers in de bakkerijen om mensen die werkten bij de bakkers Wolfert in Oud-Beijerland, Den Bommel en Hendrik Ido Ambacht en Prins in Purtershoek en Schravendeel. Volgens de curator is er nauwelijks kans op een doorstart. De laatste jaren hebben al meerdere bakkerijen in de regio moeten sluiten, onder meer vanwege de hoge energieprijzen. Het OM eist 17,5 jaar celstraf tegen een Syrische man die in 2023 in Arkel is gearresteerd. Volgens het OM was hij leider van een regionale veiligheidsdienst van terreurgroep IS. Hij zou onder andere leiding hebben gegeven aan martelingen van tegenstanders. Daarbij zijn handen afgehakt en mensen opgeblazen met explosieven. De 41-jarige verdachte ontkent, maar er zijn veel getuigen die naar hem wijzen. Ook zijn er foto's en een video gevonden waarop de man te zien is samen met prominente IS-leiders. Een aangebrande magnetronmaaltijd heeft in de Dordtse gevangenis voor problemen gezorgd, dat meldt RTV Dordrecht. Er was vanmorgen flinke rookontwikkeling in een cel van een van de gevangenen. Het bleek om aangebrand eten in een magnetron te gaan. Gevangenispersoneel bluste het brandje snel. Brandweerlieden hebben de boel daarna gecontroleerd en raakte niemand gewond. Het weer, het is wisselend bewolkt met zo nu en dan een bui. Het is 19 graden, maar in de regen kan het een stuk frisser worden. Vanavond opklaringen, maar de kans op een bui blijft. Morgen begint droog, maar later opnieuw buien. Het is dan 18 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nu de gemeente Rotterdam betaald parkeren wil uitbreiden naar wijken rondom Capelle aan den IJssel, wil de Capelse VVD actie vanuit het college. De wijken Schenkel, delen van Schollevaar, Capelle West, Fascinatio en de omgeving van Capelse Brug kunnen volgens de VVD te maken krijgen met extra parkeerdruk als Rotterdammers daar gaan parkeren. De VVD wil dat de gemeente niet afwacht tot de problemen daadwerkelijk ontstaan. Als het college zelf geen maatregelen voorbereidt, sluit de VVD moties voor het eind van het jaar niet uit. Het werken met vergunningen, zoals bijvoorbeeld in de Molenbuurt in Capelle, is voor de VVD een optie om uit te werken. De gemeente Zuidplas wil inwoners voortaan vooral duidelijker vertellen waar ze wel of niet invloed op hebben bij gemeentelijke plannen. Ook moet na participatietrajecten beter worden teruggekoppeld wat er met inbreng van bewoners is gedaan. Wethouder Pien Meppelink hoopt daarmee het vertrouwen van bewoners in de gemeente te vergroten. De tegenstanders voor de eerste knock-out ronde van de districtsbeker West 2 in het voetbal zijn bekend. Met VV Capelle, VV Moordrecht en SVS zijn nog 3 clubs uit onze regio vertegenwoordigd. Voor Capelle, dat de poolfase mocht overslaan, wacht direct een pittige wedstrijd tegen competitiegenoot Spijkenisse. VV Moordrecht neemt het op tegen Sion, terwijl SVS bezoek krijgt van Olympia. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 16 september. Vandaag waren er zonnige perioden, maar er viel ook een aantal buien, soms zelfs met een donderklap. En de maximumtemperatuur kwam uit rond de 19 graden, maar in de buien was het maar een graad of 16. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op enkele buien groot. Het koelt af naar ongeveer 12 graden en morgenmiddag wordt het zo'n 17 tot 18 graden bij een matige wind die waait uit een zuidwestelijke richting. Op vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog en krijgen we een afwisseling van zon en wolken. De wind is matig van kracht, de windkant 3 tot 4 uit een zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het vrijdagmiddag zo'n 18 tot 19 graden. Op zaterdag is de kans op enkele buien groot. Er waait dan een matige aan zee, af en toe zelfs een krachtige wind uit het zuidwesten. En er is vrij veel bewolking, maar af en toe breekt de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. En de maximumtemperatuur zaterdag ondanks de buien rond de 20 graden. Ook op zondag vallen er enkele buien bij een matige wind uit de westelijke richting. Van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Opnieuw een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Vanaf maandag volgen dan een aantal droge dagen met een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur rond de 14 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechtbank in Rotterdam heeft twee bakkerijen in Oud-Beijerland failliet verklaard. Door het faillissement raken maar liefst 54 mensen hun baan kwijt. Het gaat naast de werknemers in die bakkerijen om mensen die werkten bij bakkers in de omgeving. Dinsdag was op sociale media van de winkels al te lezen dat de bedrijven vandaag dicht zouden zijn. Volgens de curator is de kans op een doorstart klein. De laatste jaren hebben al meerdere bakkerijen in de regio moeten sluiten, onder meer vanwege de hoge energieprijzen. Een medewerker van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen omdat hij drugs naar binnen smokkelde. De dienst justitiële inrichtingen, de werkgever van de man, zegt dat het gaat om een substantiële hoeveelheid drugs. Om wat voor drugs het gaat is niet bekendgemaakt. De DJI kreeg waarschuwingen over de activiteiten van de man en daarom voerden ze een controle uit met een drugshond. Er is ook aangifte gedaan bij de politie. Een man die in Vught bomen aan het snoeien was, is zwaar gewond geraakt toen hij vluchtte voor een aanval van Aziatische hoornaars. Dat meldt Omroep Brabant. De man was in een hoogwerker aan het werk voor de gemeente. Hij stond op 12 meter hoogte toen hij een nest tegenkwam. Daarna zouden de hoornaars de man hebben aangevallen. Om te ontkomen sprong de man uit zijn hoogwerker. Leo Beenhakker heeft zojuist een nieuw eerbetoon gekregen. De Rotterdamse voetballegende heeft nu ook zijn eigen kruifkoord aan het Nachtegaalplein in Rotterdam-Charloos. Het veldje bestaat al langer, maar is flink gerenoveerd en draagt vanaf nu dus de naam van Don Leo, de oud-trainer van onder meer Feyenoord, Real Madrid en het Nederlands elftal. Eerder werd hij al levensgroot vereeuwigd op de muur van een flat in de Beverlandse straat, waar de vorig jaar overleden Rotterdammer opgroeide. Het weer. Het is wisselend bewolkt met zo nu en dan een bui. Het is 19 graden, maar in de regen kan het een stuk frisser zijn. Vanavond opklaringen, maar de kans op een bui blijft. Morgen begint droog, maar later opnieuw buien. Het is dan 18 graden. En dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooi van de ANWB.
3: Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog 420 kilometer file. Op de A2 richting Maastricht heb je nog wel een kwartier vertraging tussen Eurmond en Maastricht Airport. Linkerrijstrook is daar dicht vanwege een ongeluk. De A7 vanaf de Afsluitdijk naar Groningen tussen Heerenveen en Tijnje. Een half uur vertraging door rommel op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. A12 richting Den Haag. Nog een uur vertraging tussen Houten en Woerden. Er staat 14 kilometer. Er is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. Weg is daar weer vrij. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. Een half uur vertraging door een auto met pech. En de A35 in Twente van Almelo naar Enschede doe je er een uur langer over tussen Almelo-West en Borne-West. Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. En daardoor loopt het ook vast op de A1 bij Hengelo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
6: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nu de gemeente Rotterdam betaald parkeren wil uitbreiden naar wijken rondom Capelle aan den IJssel, wil de Kapelse VVD actie vanuit het college. De wijken Schenkel, delen van Schollevaar, Capelle West, Fascinatio en de omgeving van Kapelse Brug kunnen volgens de VVD te maken krijgen met extra parkeerdruk als Rotterdammers daar gaan parkeren. De VVD wil dat de gemeente niet afwacht tot de problemen daadwerkelijk ontstaan. Als het college zelf geen maatregelen voorbereidt, sluit de VVD moties voor het eind van het jaar niet uit. Het werken met vergunningen, zoals bijvoorbeeld in de Molenbuurt in Capelle, is voor de VVD een optie om uit te werken. De gemeente Zuidplas wil inwoners voortaan vooral duidelijker vertellen waar zij wel of niet invloed op hebben bij gemeentelijke plannen. Ook moet na participatietrajecten beter worden teruggekoppeld wat er met inbreng van bewoners is gedaan. Wethouder Pien Meppelink hoopt daarmee het vertrouwen van bewoners in de gemeente te vergroten. De tegenstanders voor de eerste knock-out ronde van de districtsbeker West 2 in het voetbal zijn bekend. Met VV Capelle, VV Moordrecht en SVS zijn nog 3 clubs uit onze regio vertegenwoordigd. Voor Capelle, dat de poolfase mocht overslaan, wacht direct een pittige wedstrijd tegen competitiegenoot Spijkenisse. VV Moordrecht neemt het op tegen Sion, terwijl SVS bezoek krijgt van Olympia. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 16 september. Vandaag waren het zonnige perioden, maar er vielen ook een aantal buien, soms zelfs met een donderklap. En de maximumtemperatuur kwam uit rond de 19 graden, maar in de buien was het maar een graad of 16. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op enkele buien groot. Het koelt af naar ongeveer 12 graden en morgenmiddag wordt het zo'n 17 tot 18 graden bij een matige wind die waait uit een zuidwestelijke richting. Op vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog en krijgen we een afwisseling van zon en wolken. De wind is matig van kracht, de windkant 3 tot 4 uit een zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het vrijdagmiddag zo'n 18 tot 19 graden. Op zaterdag is de kans op enkele buien groot. Er waait dan een matige aan zee, af en toe zelfs een krachtige wind uit het zuidwesten. En er is vrij veel bewolking, maar af en toe breekt de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. En de maximumtemperatuur zaterdag, ondanks de buien, rond de 20 graden. Ook op zondag vallen enkele buien bij een matige wind uit de westelijke richting. Van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Opnieuw een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Vanaf maandag volgen dan een aantal droge dagen met een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur rond de 14 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer een tijdje achter ons, maar op een aantal wegen loopt het toch nog goed vast. Zoals bij Eindhoven op de A2 naar Den Bosch. Tussen de knooppunten De Hocht en Batendorp ben je een kwartier extra kwijt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Elslo en Maastricht-Noord, 3 kilometer door een ongeval. Ook hier is de linkerrijstrook dicht en daar ben je 20 minuten lang onderweg. Aan de andere kant van het land op de A7 vanaf de Afsluitdijk naar Groningen. Tussen Heerenveen en Tijnje staat 4 kilometer. Er ligt daar een verloren lading slachtafval op de weg. 2 rijstroken zijn dicht, de vertraging is een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 10 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, oponthoud is een half uur. En een ongeluk op de A35 van Almelo naar Enschede zorgt bij Borne-West voor 20 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat sluit per direct alle rijstroken van de oude Zuurhofbrug. Die ligt in de A15 richting de Maasvlakte. Het besluit is genomen omdat er bij een inspectie vandaag scheuren in de brug zijn gevonden. Verkeer kan door de maatregel alleen de vluchtstrook gebruiken op dat punt in de A15. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de vertraging op kan lopen tot een half uur. Steeds meer bruggen kampen met de gevolgen van achterstallig onderhoud. Op de Merwedebrug bij Gorinchem bijvoorbeeld gelden ook beperkingen voor vrachtverkeer om de oeververbinding te ontlasten. Raadsleden in Vlaardingen mogen de komende tijd nog maar 4 hoofdvragen per keer indienen en wethouders krijgen langer de tijd om ze te beantwoorden. Dat meldt Dit is 2. Het college neemt die maatregel omdat er in het zomerreces zoveel vragen zijn binnengekomen dat de stapel inmiddels is opgelopen tot 508. Daardoor komt het andere werk dat gedaan moet worden in gevaar. Het college geeft aan de vragen tijdelijk in delen te beantwoorden totdat de openstaande vragen zijn afgehandeld. Iedereen die in Dordrecht woont en een Dordpas heeft, kan vanaf 1 oktober gratis gebruik maken van het openbaar vervoer. Er zitten wel wat beperkingen aan, maar het geldt voor de meeste manieren van reizen in en rond de stad. Het gaat om een proef van de provincie waar Dordrecht aan meedoet. Volgens de Dordtse wethouder moet het zo voor mensen met een laag inkomen makkelijker worden om te reizen. De proef duurt tot 2029 en kost de provincie per jaar 2,5 miljoen euro. Een man die in Vught bomen aan het snoeien was, is zwaar gewond geraakt toen hij vluchtte voor een aanval van Aziatische hoornaars. Dat meldt Omroep Brabant. De man was in een hoogwerker aan het werk voor de gemeente. Hij stond op 12 meter hoogte toen hij een nest tegenkwam. Daarna zouden de hoornaars de man hebben aangevallen en om te ontkomen sprong hij uit zijn hoogwerker. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook dan nog kans op een bui. Morgen begint de dag droog, maar in de middag opnieuw buien. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is er opnieuw een ongeluk gebeurd. Tussen Vianen en Culemborg staat 6 kilometer file. 25 minuten vertraging heb je. Nu zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag doe je er tussen Hoofddorp Zuid en Nieuw-Vennep een kwartier langer over. Er zijn ook 2 rijstroken dicht. Er ligt daar rommel op de weg. En op de A7 vanaf Heerenveen naar Groningen tussen Tjallabert en Tijnje 10 minuten vertraging over 3 kilometer. Ook hier zijn 2 rijstroken dicht. Er ligt daar een verloren lading slachtafval. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Leo Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Leefbaar Rotterdam wil een referendum over betaald parkeren in de stad. Het college wil betaald parkeren uitbreiden naar bijna heel Rotterdam, te beginnen met Nesselande op 1 december al. Leefbaar hoopt dat Rotterdammers volgend jaar maart bij de provinciale statenverkiezingen ook hun stem kunnen laten horen in een raadgevend lokaal referendum. Om dat voor elkaar te krijgen moet de partij 2 rondes handtekeningen ophalen bij inwoners. Daarnaast moet de gemeenteraad in meerderheid voor een referendum stemmen. Die kans lijkt klein. De coalitie heeft een meerderheid in de Rotterdamse Raad en die was juist voor betaald parkeren. Rijkswaterstaat sluit per direct alle rijstroken van de oude Zuurhofbrug. Die ligt in de A15 richting de Maasvlakte. Dat besluit is genomen omdat er bij een inspectie vandaag scheuren in de brug zijn gevonden. Verkeer kan door de maatregel alleen nog over de vluchtstrook op dat punt in de A15. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de vertraging voor automobilisten op kan lopen tot een half uur. Steeds meer bruggen kampen met de gevolgen van achterstallig onderhoud. Op de Merwedebrug bij Gorkum gelden ook al beperkingen voor vrachtverkeer om de oeververbinding te ontlasten. En automobilisten op de flyover van de A16 naar de A15 bij knooppunt Ridderkerk moeten het komende week nog doen met slechts 2 rijstroken. Rijkswaterstaat sloot de linkerbaan richting de Maasvlakte anderhalve week terug nadat een sinkhole werd ontdekt. De oorzaak is een gescheurde afvoerbuis voor regenwater, blijkt nu uit onderzoek. Daardoor is het zand weggespoeld. Vannacht begint de reparatie. Woensdag moeten alle 3 de rijstroken dan weer beschikbaar zijn. Een 14-jarig meisje uit Mierlo is aangehouden voor betrokkenheid bij grootschalige vernieling op een basisschool in die plaats, in de buurt van Eindhoven. Dat schrijft Omroep Brabant. Vorige maand vernielde een groep jongeren digiborden en ruiten. Er werden meubels omgegooid en speelgoed en boeken kapot gemaakt. Er is voor 100.000 euro schade aangericht. De politie zegt dat het onderzoek doorgaat en dat er binnenkort meerdere personen gehoord worden als verdachten in deze zaak. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook dan nog kans op een bui. Morgen begint de dag droog, maar in de middag opnieuw buien. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Ja, we zijn er. Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Radio Capella Deezer Music, aflevering 807. En wij hebben weer een geweldig programma samengesteld. Want wij hebben blues, we hebben live opnames hier opgenomen in de studio van Radio Capella. We hebben de album van de week en het allerbelangrijkste, we hebben live muziek. En deze week wordt dat verzorgd door Romy Maria. Muzikant uit Roosendaal. En daar gaan we alle kennis mee maken. We begonnen met Black Duck. En met Elena Setien. Gelegenheidscombinatie Black Duck. Dat is een drie muzikanten die al geruime tijd muziek maken. En een beetje, experimentele jazzy dingen doen ze wel. En dit is weer totaal iets anders. Een beetje meer folky. Ze komen uit Chicago. Het is gitarist, bassist Douglas McCombs, gitarist Bill McKay en drummer Charles Rumbach. En die hebben al wat albums uitgebracht. En nu dus eentje met Elena Setien. En dat is ook prachtige muziek. En die Elena Setien, die heeft zelf ook regelmatig solo werk uitgebracht. We gaan naar een muzikant uit Scandinavië. En haar naam is Nina Winderlind. En zij speelde ook in een band. En dat is The New Eves. Dat is een bandje uit Brighton. Dus zij bivakkeerde ook veel in Groot-Brittannië. En die hebben vorig jaar een prachtig album uitgebracht. Maar nu heeft ze dus een solo album uitgebracht in Nina Winderlind. En wat blijkt? Ze komt ook nog naar het leukste festival van Nederland. Left of the Duil. Dat gaat plaatsvinden in oktober 22, 23, 24 oktober... En de 21ste ook, dus een woensdag, dan moet je een aparte kaartje voor hebben. Dan zijn er vaak Rotterdamse bands die treden dan op rond Roadtown. En dan heb je ook nog een driedaagse kaart. En dat is voor de 22, 23, 24. En dan speelt Nina Winderlind. Het is ook al bekend waar ze gaat spelen. Dat is op donderdag in de Paradijskerk om 7:50 en vrijdag in Worm. En dat doet ze op 4:10. En zo heb je, als je naar de site gaat, leftofthedale.nl, dan kan je zien waar alles speelt. Misschien dat er nog kaartjes zijn. De laatste keer waren er nog een aantal. Maar misschien is het nu alweer helemaal uitverkocht. Dat weet ik niet. Maar het is een heel leuk festival. Met mooi aanstormend talent. Uit binnen- en buitenland. Van Nina Winderlind gaan we luisteren. Naar het een nummer dat heet This Is Our Life.

Ja, prachtige muziek van Neve Carriott, Under the Green, van haar EP. De debuut-EP Neve, en die is al een tijdje oud, die is 2024 uitgebracht. En Neve Carriott, zij komt ook naar het Left of the Dial Festival. En dat gaat plaatsvinden 22, 23, 24 oktober. Dat is dan het echte festival. De 21ste moet je apart kaartje voor hebben. Hoort er nu ook bij. En is het dan voor de Rotterdamse band in de omgeving. Vrijdag de 23ste speelt Neve Carriott in Arminius. In de bovenzaal van een prachtige kerk is dat daar vlakbij Boijmans en Beuningen. En dan zaterdag speelt ze ook in de kerk in de Waalse kerk om 5:00. En de Waalse kerk is in de buurt van het Oogziekenhuis. En daarvoor hoorde je Nina Minderlind met This Is Our Life. En deze muzikanten uit Scandinavië, die speelt ook op het Left of the Dial Festival. Left of the Dial Festival of leftofthedial.nl, daar kan je allemaal informatie vinden. Er staat een hele lijst met heel veel bands, heel veel leuke muziek. Dus als je een nieuwe muziek wil ontdekken, moet je daar zeker gaan kijken. Want ook de volgende band, act, die staat daar. Dat is de Family Stereo. En Family Stereo is de band rondom Blake Welt. Hij heeft bekende ouders, want die hebben in Everything But A Girl gezeten. En hij maakt zelf ook prachtig muziek. Hij heeft een nieuw album uitgebracht, The Threat. En daar gaan we luisteren naar het nummer Fault Lines van Family Stereo. Te zien dus op het Left of the Dial Festival op de vrijdag. Ook in de bovenzaal van Arminius. En dan zaterdag in de Salsa Bar. En dat heet Salsability.

0: Ja, joh, de Interpol met Darling Thoughts. Van de album van de week. En dat album heet The Mirror Weighs a Ton. Is het achtste album van deze band uit New York. En ja, ongeveer om de 4 jaar maken ze een album. Dus tel maar uit hoe lang ze al bezig zijn. Daarvoor hoorde je Family Stereo uit Groot-Brittannië met Fault Lines. En deze band kan je zien op het leukste festival van Nederland, Left of the Del. Dat gaat weer plaatsvinden op de 21ste, de 22ste, de 23ste, 24ste van oktober op diverse locaties in Rotterdam. En de Family Stereo speelt dan onder andere op de vrijdag. En dan doen ze in de bovenzaal van een prachtige kerk genaamd Arminius, vlakbij Boijmans van Beuningen. En Interpol trouwens, die kan je ook zien samen met de Blockparty op 17 november in de AVAS in Amsterdam. We gaan over naar het allerbelangrijkste van My Taste of Music, en dat is het live gedeelte. En deze week hebben wij iemand uit Brabant. En ze staat tegenover me, Romy, welkom.
1: Hallo.
0: Ja, muzikanten namens Romy Maria. Ja. Ik gok dat
1: Romy Maria.
0: Maria, ja, dat is je tweede naam is.
1: Ja, dat is mijn tweede naam. Dus dat past mooi bij elkaar.
0: Ja. Hey, en hoe lang maak je al muziek onder deze naam?
1: Zo, nu 5 jaar. Daarvoor als kind ben ik ook opgegroeid met muziek. Ik zat op Hofplein Theaterschool. Dus ik was veel met zingen bezig. En acteren. En eigenlijk sinds 5 jaar heb ik het weer opgepakt.
0: En hoe komt het dat je die liefde weer hebt gevonden van de muziek?
1: Er is meer tijd nu. Ik ben ook tattoo-artiest. Dus in de meanwhile, zeg maar, in de tussenperiode ben ik veel bezig geweest met tatoeëren. En designs maken en mezelf meer leren over tatoeëren. Dus vandaar dat zo uitgepakt is. Ja. Ja.
0: Hey, vanavond ben je niet alleen gekomen.
1: Nee.
0: Ik heb ook nog een medemuzikant meegenomen.
1: Vandaag ben ik met Tommy. Gitarist uit Rotterdam ook. Eigenlijk oorspronkelijk uit Hongarije. We gaan wat leuks neerzetten vandaag.
0: En hoe ken je Tommy?
1: Ik ken hem van vocals. We hadden een songwriting camp. En daar ontmoette ik hem. En het klikte gewoon goed. En vanuit daar zijn we eigenlijk verder gaan schrijven, spelen. Dus ja, heel leuk. Ja.
0: Mm-hmm. Hey, en qua liedjes schrijven, heb je dat in die 5 jaar al veel gedaan?
1: Ja, daar ben ik heel veel mee bezig ook. Dat is wel mijn main point voor muziek. Ik wil gewoon mijn eigen muziek maken. Ik hou van covers en van bluesmuziek. Maar ik vind het belangrijk ook als artiest om verder te groeien. En daar ben ik nu heel veel mee bezig, ja.
0: Volgens mij heb je nog niet zo lang geleden een single uitgebracht, Pull Me In, Push Me Out.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Is dat je allereerste dat is wat je hebt uitgebracht op Spotify of andere streamingdiensten?
1: Ja, dat is mijn debuutsingle. Dus ja, super, super leuk. En er komt natuurlijk nog veel meer aan.
0: En die single, waar gaat dat over?
1: Het gaat eigenlijk over liefde. Je hebt wel eens in relaties of in liefde dat je verliefd op iemand bent. En dat die persoon niet hetzelfde energie teruggeeft. Of wel voor even. En dan denk je, oh wauw, het is helemaal geweldig. Ik ben verliefd. En dan hoor je opeens helemaal niks meer van die persoon. En dan denk je, nou, dan ga je verder met je leven. En dan komt die persoon weer terug. Ja, dus daar gaat het liedje een beetje over. Ja.
0: En heb je dat helemaal zelf gemaakt? Ja, de tekst heb je natuurlijk zelf geschreven. Ja. Maar de productie zelf gedaan, of heb je hulp gekregen van anderen?
1: Ik heb wel hulp gekregen, ja. Ik werk samen met Davide Rassetti. Die woont ook in Rotterdam, is producer. En voor mix en master ben ik geweest bij Davide Ruffini. Dus die heeft het gemixt en zo is dit ontstaan.
0: Nou, je vertelde al, je houdt van de bluesmuziek en ook wel van soul, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Maar wie zijn jouw muzikale helden?
1: Wow, er zijn er wel veel. Ja, Beth Hart, ja, daar hou ik echt van. Joss Stone, Janis Joplin, ja, die is helaas niet meer. En voor de rest, een beetje de oude muziek. Ik vind Ray ook echt geweldig. Ja.
0: En als jij zeg maar een beetje aan het een tattoo aan het ontwikkelen bent voor iemand, komt er dan ook wel eens een liedje bij je op van door zo'n tekening? Of zijn dat twee gescheiden paden?
1: Soms gebeurt dat wel. Ik schrijf ook liedjes vanuit dromen. Dus als ik droom veel, als ik slaap. En vanuit mijn dromen krijg ik ook bepaalde visies of ideeën. En met ontwerpen, ja, ik combineer het zingen ook met schilderen. Dus als ik live perform, dan schilder ik daar meestal ook bij. Tenminste nu. En dat laat ook zien wat ik van binnen voel. Dus het liedje gaat dan over iets en dan schilder ik daar ook wat bij, wat erbij hoort, wat ik voel. Dus ja.
0: En qua optredens, doe je dat al regelmatig? Heb je dat al regelmatig gedaan?
1: Ja, regelmatig in barretjes, cafeetjes. Dus dat is, ja. Dat,
0: en dan meestal in Rotterdam of ook wel eens in het Brabantse?
1: Rotterdam, Brabant, Amsterdam, ja.
0: En nu je die ene single hebt uitgebracht, dat smaakt denk ik naar meer.
1: Ja, zeker.
0: Zijn het al plannen om binnen nu en het eind van het jaar een nieuw iets uit te brengen?
1: Ja, zeker. Vanaf nu tot eind van het jaar ben ik wel van plan om een tweede song al uit te brengen, ja.
0: En ben je dan over plan om een soort van release feestje te geven voor die single? Of,
1: Ja, ik zit eraan te denken om een EP te maken en dan de EP echt groot te vieren. Ja, het kan natuurlijk altijd. Dat is wel een goed idee eigenlijk, ja.
0: En nu ben je vandaag met de gitarist. Maar heb je ook wel eens plannen om met een hele toeters en bellen en drummers?
1: Ja, dat zou ik echt zo geweldig vinden. Gewoon met een band of orkest. Ja, dat lijkt me echt heel leuk.
0: Ja, hey, en nu ga ik een vraag aan Tommy stellen. En dan mag jij. Nu, jij speelt gitaar en wie is jouw favoriete gitarist? Misschien wel Joe Bonamassa, want Romy zei Beth Hart.
2: Ja, ik hou ook van Joe Bonamassa, maar eigenlijk mijn grootste held is denk ik Scott Henderson. Dat is meer in de fusion wereld. Mm-hmm. Maar natuurlijk al die popspelers zoals John Mayer of Eddie Van Halen of die grote helden.
0: Kijk eens aan. En zijn jullie van plan binnen nu en het eind van het jaar nog meer optredens te gaan doen? Of ben je meer bezig met het releasen van een nieuwe single of een EP aan te schrijven?
1: Ja, zeker. Het is maar net wat op het pad komt ook. Sowieso willen wij ook gewoon samen meer optreden. En muziek schrijven, dat kost gewoon tijd. Dat is niet in één dag klaar. Dus daar ben ik sowieso mee bezig. En voor live optredens, ja, dat gaan we zeker nog doen.
0: Kijk eens aan. Hey, als mensen jou willen volgen, wanneer de EP uitkomt, of wanneer een nieuwe single uitkomt, of waar je gaat optreden. Of misschien vinden ze het wel leuk om te weten wat voor kunst je maakt. Of misschien willen ze weten waar ze een tatoeage kunnen laten zetten bij je. Waar kunnen ze jou volgen?
1: Op Instagram op romy.maraya. Romymariah. En voor de tattoo-account op romy.mooninc. Dus daar zie je alle tattoos. En op het andere account zie je mijn paintings en mijn live muziek.
0: Nou, we zijn benieuwd naar je muziek. Je speelt eerst weer 3 liedjes en dan een tweede nog een keer 3 liedjes. Ik zou zeggen, loop samen gezellig naar ons waanzinnig grote podium. En dan gaan wij genieten van de muziek van Romy Mariah. Op Instagram, daar kan je haar dus vinden. Romy, R-O-M-Y, punt M-A-R-I-A-H. En daar staat ook een link naar Romy Mooninc, waar ze haar tatoeages gaat doen. Dus dan kan je er allemaal gaan kijken. En dan kan je ook de kunst zien wat Romy maakt. Als zij klaar zitten op ons waanzinnig grote podium, zou ik zeggen, geniet mee hier live bij Tejo Music van Romy Mariah.
1: Of tenminste, ik ga zingen, hij gaat spelen. Is Pull Me and Push Me Out. Die is reeds ook uitgekomen op Spotify. Yeah, let's go.

Zo, dat was het eerste liedje. Het volgende liedje dat we gaan zingen, spelen, is If You Love Me, Then Choose Me. Dit is ook een liefdesliedje en het gaat eigenlijk over dat je in een relatie zit en dan gebeuren dingen die je eigenlijk niet horen. Ja, let's go.

Okay. Het volgende liedje is Lost in My Mind. Dit heb ik eigenlijk geschreven omdat ik soms helemaal gek word in mijn hoofd. Gewoon te veel gedachtes en veel mensen verloren ook in mijn leven. Waardoor ik ben na gaan denken over het leven zelf. Dus dit liedje is Lost in My Mind.

0: Yes, dat waren de eerste drie liedjes. We komen zo terug.
1: Ja, dat was de programmatie van Romy Maria. En je kan haar volgen op haar Instagram. En dat is Romy Maria op Instagram. romy.marih. We gaan nu luisteren naar bluesmuziek. En naar Walter Trout, om precies te zijn. Geweldige muzikant, een geweldige bluesartiest. Die vorig jaar Sign of the Times heeft uitgebracht. Het laatste album en daarvoor heel veel andere albums. Hij komt ook naar Nederland toe. En dat doet hij eind oktober. De 28e in Amsterdam in de Melkweg. En de 29e in Zwolle in het poppodium Hedon. Van Walter Trout gaan wij luisteren naar het geweldige liedje. En dat heet Me, My Guitar and the Blues. Van Walter Trout.

0: 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Het is 9 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Leefbaar Rotterdam wil een referendum over betaald parkeren in de stad. Het college wil betaald parkeren uitbreiden naar bijna heel Rotterdam, te beginnen met Nesselande op 1 december al. Leefbaar hoopt dat Rotterdammers volgend jaar maart bij de provinciale statenverkiezingen ook hun stem kunnen laten horen in een raadgevend lokaal referendum. Om dat voor elkaar te krijgen moet de partij twee rondes handtekeningen ophalen bij inwoners. En daarnaast moet ook de gemeenteraad in meerderheid voor een referendum stemmen. Die kans lijkt klein. De coalitie heeft een meerderheid in de Rotterdamse Raad en die was juist voor betaald parkeren. Automobilisten die gebruik maken van de A15 moeten rekening houden met veel vertraging de komende tijd. Rijkswaterstaat sluit per direct alle rijstroken van de oude Zuurhofbrug. Die ligt in de A15 richting de Maasvlakte. Er zitten scheuren in de brug. Verkeer kan alleen gebruik maken van de vluchtstrook. De vertraging loopt op tot een half uur. Iets verderop diezelfde A15 is ook een rijstrook minder beschikbaar vanwege werkzaamheden. Anderhalve week terug werd een sinkhole ontdekt op de flyover van de A16 naar de A15. Dat blijkt te komen door een gescheurde afvoerbuis. De reparatie duurt nog tot woensdag. Iedereen die in Dordrecht woont en een Dordtpas heeft, kan vanaf 1 oktober gratis gebruik maken van het openbaar vervoer. Er zitten wel wat beperkingen aan, maar het geldt voor de meeste manieren van reizen in en rond de stad, meldt RTV Dordrecht. Het gaat om een proef van de provincie waar Dordrecht aan meedoet. Volgens de Dordtse wethouder moet het zo voor mensen met een laag inkomen makkelijker worden om te reizen. De proef duurt tot 2029 en kost de provincie per jaar 2,5 miljoen euro. En Stefan de Wallen hangt zijn staf en mijter aan de wilgen. Na 15 jaar neemt de acteur afscheid van het Sinterklaasjournaal. Dat meldt de NTR. De Sin staat bekend om zijn iconische uitspraken hallootjes en dag hoor, wanneer hij de Nederlandse havens binnenvaart. Volgens de omroep gaf de Wallen zijn Sinterklaas een geheel eigen karakter en hij is uitgegroeid tot een van de meest vertrouwde gezichten van de decembertijd. De acteur zegt met dankbaarheid en pijn in het hart te stoppen als adviseur van de Nationale Sint. Krijg je van mij nog het weer? Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar er is ook kans op een bui. Morgen begint de dag droog, maar in de middag opnieuw buien. Het wordt dan zo'n 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

Ja, welkom terug in het tweede uur van Treasure Music hier bij Radio Capelle. Wij openen met Bernadette Pires met Tell Me. Die is hier denk ik 2 jaar geleden alweer langs geweest en dat is hier live opgenomen. En bij ons programma hier op het grote podium in de studio van Radio Capelle. En Tell Me, dat speelde zij. En daarna heb ik haar nog een keer gezien en volgens mij... En ze heeft dan met een televisieprogramma meegedaan. Ik weet even niet meer welk programma. Volgens mij The Voice, maar dat weet ik niet meer zeker. Daarna hoorde je Deb Jacobs Blues Band. Breda en Antwerpen. Daar komt de band vandaan. En je hoorde Blues Up, My Sleeve. En dat was erg gezellig deze band hier in de studio te hebben. Gitarist, bassist. En dat was Deb. En de drummer. En... ja, er zat ook een heel mooi clipje op. Dan kan je naar onze website gaan. En dan Google even Taste of Music Webnot. En daar staat een link naar ons YouTube-kanaal. Wat hebben we nog meer? 2 uur. Ja, nog meer live-opnames uit ons programma. Uit de archieven. En het allerbelangrijkste, we hebben ook nog wat live muziek van Romy Maria. En een album van de week. Maar eerst gaan we luisteren naar een dame die hier 2 weken geleden te gast was. Maya Steinberg, oftewel Magoo. En van dit nummer hebben wij ook een clipje gemaakt op YouTube. En dat nummer dat heet, zeg ik in mijn beste Spaans, De Sin de Mis Acentros van Magoo. Gaan we nu luisteren bij Taste of Music.

Ja, uit het noorden van Noord-Holland. Nou, het noorden. Zo'n beetje, daar komt ze van een Effie. En ze was hier, even kijken. Eind juli was zij hier te gast. Geweldige muzikant met haar Loopstation. Zij is een Loopstation artiest. En ze heeft veel optredens staan voorvuldig in Noord-Holland. Vrijdag 18 september staat zij in Popmania. En dat is een jongerencentrum Complex in Heerhugowaard. Dan vrijdag 25 september speelt zij in de Spotlight P3 in Purmerend. En dan heeft ze nog staan 27 september. Dat is nog niet bekend ongeveer wanneer. Maar dat is ook maar live weekend. Dan speelt ze ergens op het Ringensplein. En je kan haar gewoon ook volgen. EFVY.nl, dat is haar website. En daarvoor hoorde je Magoo, oftewel Maya Steinberg. En die is heel druk bezig met heel veel leuke dingen. Zoals de samenzangsessies in Den Haag. Dat doet zij op 16, 23 en 30 september. En dat is het Huisje van Noord. En dan dat doet ze in de 24e ook nog in Dordrecht. Want daar komt zij vandaan. Uit buurtkamer Vriezenweg. En zo is zij lekker bezig met muziek maken. Wat ook mooi is, is Elena Jolie. Die was ook niet zo lang geleden te gast. En ze had een prachtig liedje gemaakt. En heeft ook een clipje van uitgebracht. En dat heet Run, Run, Run.

0: Ja, je hoorde het duo Inkt en ook live hier opgenomen in de studio van Radio Kapelle. Naar ze toe, en ik denk dat zij u al in anderhalf, twee jaar geleden hier te gast zijn geweest. Maken mooie muziek en ja, ze hebben op dit moment geen optreden staan. Ze hebben wel een EP uitgebracht, dat heet De DNA van Oost. En dat ja, kan je wel vinden op de streamingdiensten. Daarvoor Elena Jolie met Run, Run, Run. Ook een opname hier vanuit ons studio van Radio Kapelle op ons waanzinnig grote podium. En ja, ze maakt heerlijke muziek, goed beïnvloed door haar moeder, want die komt uit de operawereld. En dat kan je wel af en toe een beetje horen. Maar ook ja, andere goede zangeressen, want ze zingt heerlijk. Elena Jolie met Run, Run, Run. En is ook met een EP, en die kan je ook op de streamingdiensten beluisteren. We gaan over naar het allerbelangrijkste bij T-Shop Music, en dat is live muziek. En dat hebben we deze week, wordt dat verzorgd door Romy Maria. En we gaan over naar het waanzinnig grote podium en gaan genieten hier live bij T-Shop Music van Romy Maria.
1: Hallo, hallo, daar zijn we weer. Het volgende liedje dat wij gaan spelen is Panic Attacks. Sinds dat ik een jong meisje ben, heb ik daar vaak last van. En ik wil dit liedje schrijven, ook voor andere mensen, dat ze niet alleen zijn. En ja, we gaan beginnen.

Well, that was Panic Attacks. The next song. Het volgende liedje dat we gaan doen is een cover. En het is van Ed Sheeran, Make It Rain.

Yes, en het volgende liedje dat we gaan doen is Tennessee Whiskey. Ik denk dat iedereen dit kent. So, let's go!

0: Ja, dat was het. Dank jullie wel.
1: Ja, Romy en Tommy, bedankt voor jullie bijdrage aan dit programma. Romy Maria kan je volgen op Instagram. En daar vind je alles van haar. We gaan over naar de albumtip van de week. Die is van Interpol. Achtste album van deze band uit New York. Dat is album heet The Minor Ways A Ton. En we gaan luisteren naar het nummer See Out Loud. En ze komen naar Nederland 17 november. Avonds live samen met de Block Party.

Ja, je hoorde de band The African Wicks. En de African Wicks, ja, bestaan al heel lang. Hebben even een pauze gehad. Maar nu een nieuw album, Soft Control. Geweldig album. En ze komen naar Nederland. 4 oktober spelen ze, zeg ik naar Nederland, maar 4 oktober spelen ze een hele leuke zaal in Antwerpen, de Roma. En dag ervoor de derde spelen ze op een festival dat heet Come As You Are. En dat is in Eindhoven. En op de 28e september spelen ze in de Paradiso in Amsterdam. We gaan over naar El Cologne. En El Cologne is een van de 150 artiesten die komt optreden op het Left of the Dial Festival. Als je fan bent van Angel Olsen, Chervonette of Big Thief, moet je haar zeker beluisteren. Ze heeft een EP uitgebracht en daar staat dit nummer op. En dat heet Milk Teeth.

Ja, El Clone met Milk Teeth. En El Clone is een van de vele artiesten die gaat optreden op het Left of the Dale Festival. Dat is de 21ste, 22ste, 23ste, 24ste oktober. 21ste is een Rotterdamse band, dus moet je apart kaartje verhalen. 22, 23, 24 moet je ook een kaartje verhalen. En vrijdag speelt ze op in Arminius in de Bovenzaal en zaterdag in Mono. Dat kun je allemaal vinden op Left of the Dale. Ons programma zit er alweer op. We willen Romy en Tommy bedanken voor hun bijdrage. Romy en Mariah. Albert bedanken, Rien bedanken, Ron bedanken, Lars bedanken. Volgende week zijn we er weer. Dan hebben wij te gast Pauline Koning. Moet je ook inschakelen. Heerlijke vioolmuziek hebben we dan. Zij kan heel goed viool spelen. En ja, en dan kan je, je kan het allemaal volgen op onze website. En Google even Taste of Music. We gaan daar met een band genaamd Wild Pink. Die hebben een nieuw album uitgebracht. Die hebben ze begin van deze maand gepromoot in Nederland.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 10 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een botsing tussen een paard en een auto is het dier overleden. Het ongeluk gebeurde rond 8:30 bij het Kralingse Bos in Rotterdam, vlakbij de manege die daar gevestigd is. De bestuurder van de auto is gewond geraakt. Volgens omstanders liep het paard los. Of het dier ontsnapt was, is nog niet duidelijk. De Kralingse weg is voorlopig afgesloten voor hulpverlening. Ook het paard moet daar later nog worden weggehaald. De Zuurhofbrug op de A15 moet met spoed worden gerepareerd, zegt Delta Links. Volgens de Belangenvereniging van Rotterdamse Havenbedrijven raakt de gedeeltelijke afsluiting van de oeververbinding het goederenverkeer stevig. Door scheuren in de brug kan het verkeer per direct alleen via de vluchtstrook. Daardoor kan een deel van Europa's grootste containerterminals veel moeilijker bereikt worden, waarschuwt Delta Links. Ze vragen havenbedrijven werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Tegelijkertijd roepen ze Den Haag op om snel extra geld te investeren in reparatie en onderhoud. Leo Beenhakker heeft zijn eigen voetbalveld. Het Cruijffkoord aan het Nachtegaalplein in Rotterdam-Charloes met de naam Leo Beenhakker is vandaag feestelijk geopend in aanwezigheid van zijn zoon Erwin. Die is trots. Hij zegt zeker te weten dat Beenhakker senior het geweldig had gevonden dat een voetbalplein naar hem is vernoemd in de wijk waar hij is opgegroeid. De oud-trainer van onder meer Feyenoord, Real Madrid en het Nederlands elftal werd eerder al levensgroot vereeuwigd op een muur van een flat in de Beverlandse straat. Stefan de Wallen hangt zijn staf en mijter aan de wilgen. Na 15 jaar neemt de acteur afscheid van het Sinterklaasjournaal. Dat meldt de NTR. De Sint staat bekend om zijn iconische uitspraken hallootjes en dag hoor, wanneer hij de Nederlandse havens binnenvaart. Volgens de omroep gaf de Wallen zijn Sinterklaas een geheel eigen karakter en is hij uitgegroeid tot een van de meest vertrouwde gezichten van de decembertijd. De acteur zegt met dankbaarheid en pijn in het hart te stoppen als adviseur van de Nationale Sint. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar er is ook kans op een bui. Morgen begint de dag droog, maar in de middag opnieuw buien. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nu de gemeente Rotterdam betaald parkeren wil uitbreiden naar wijken rondom Capelle aan den IJssel, wil de Kapelse VVD actie vanuit het college. De wijken Schenkel, delen van Schollevaar, Capelle West, Fascinatio en de omgeving van Kapelse Brug kunnen volgens de VVD te maken krijgen met extra parkeerdruk als Rotterdammers daar gaan parkeren. De VVD wil dat de gemeente niet afwacht tot de problemen daadwerkelijk ontstaan. Als het college zelf geen maatregelen voorbereidt, sluit de VVD moties voor het eind van het jaar niet uit. Het werken met vergunningen, zoals bijvoorbeeld in de Molenbuurt in Capelle, is voor de VVD een optie om uit te werken. De gemeente Zuidplas wil inwoners voortaan vooral duidelijker vertellen waar zij wel of niet invloed op hebben bij gemeentelijke plannen. Ook moet na participatietrajecten beter worden teruggekoppeld wat er met inbreng van bewoners is gedaan. Wethouder Pien Meppelink hoopt daarmee het vertrouwen van bewoners in de gemeente te vergroten. De tegenstanders voor de eerste knock-out ronde van de districtsbeker West 2 in het voetbal zijn bekend. Met VV Capelle, VV Moordrecht en SVS zijn nog 3 clubs uit onze regio vertegenwoordigd. Voor Capelle, dat de poolfase mocht overslaan, wacht direct een pittige wedstrijd tegen competitiegenoot Spijkenisse. VV Moordrecht neemt het op tegen Sion, terwijl SVS bezoek krijgt van Olympia. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van woensdagmiddag 16 september. Vandaag waren het zonnige perioden, maar er viel ook een aantal buien, soms zelfs met een donderklap. En de maximumtemperatuur kwam uit rond de 19 graden, maar in de buien was het maar een graad of 16. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op enkele buien groot. Het koelt af naar ongeveer 12 graden en morgenmiddag wordt het zo'n 17 tot 18 graden bij een matige wind die waait uit een zuidwestelijke richting. Op vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog en krijgen we een afwisseling van zon en wolken. De wind is matig van kracht, de windkant 3 tot 4 uit een zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het vrijdagmiddag zo'n 18 tot 19 graden. Op zaterdag is de kans op enkele buien groot. Er waait dan een matige aan zee, af en toe zelfs een krachtige wind uit het zuidwesten. En er is vrij veel bewolking, maar af en toe breekt de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. En de maximumtemperatuur zaterdag, ondanks de buien, rond de 20 graden. Ook op zondag vallen er enkele buien bij een matige wind uit de westelijke richting. Van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Opnieuw een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Vanaf maandag volgen dan een aantal droge dagen met een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur rond de 14 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een botsing tussen een paard en een auto is het dier overleden. Het ongeluk gebeurde rond 8:30 bij het Kralingse Bos in Rotterdam, vlakbij de manege die daar gevestigd is. De bestuurder van de auto is gewond geraakt. Volgens omstanders liep het paard los. Of het dier ontsnapt was, is nog niet duidelijk. De Kralingse weg is voorlopig afgesloten voor hulpverlening. Ook het paard moet daar later nog worden weggehaald. De Zuurhofbrug op de A15 moet met spoed worden gerepareerd, zegt DeltaLinks. Volgens de Belangenvereniging van Rotterdamse Havenbedrijven raakt de gedeeltelijke afsluiting van de oeververbinding het goederenverkeer stevig. Door scheuren in de brug kan het verkeer per direct alleen via de vluchtstrook. Daardoor kan een deel van Europa's grootste containerterminals veel moeilijker bereikt worden, waarschuwt DeltaLinks. Ze vragen havenbedrijven werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Tegelijkertijd roepen ze Den Haag op om snel extra geld te investeren in reparatie en onderhoud. Leo Beenhakker heeft zijn eigen voetbalveld. Het Cruijffkoord aan het Nachtegaalplein in Rotterdam-Charloes met de naam Leo Beenhakker is vandaag feestelijk geopend in aanwezigheid van zijn zoon Erwin. Die is trots. Hij zegt zeker te weten dat Beenhakker senior het geweldig had gevonden dat een voetbalplein naar hem is vernoemd in de wijk waar hij is opgegroeid. De oud-trainer van onder meer Feyenoord, Real Madrid en het Nederlands elftal werd eerder al levensgroot vereeuwigd op een muur van een flat in de Beverlandse straat. Stefan de Wallen hangt zijn staf en mijter aan de wilgen. Na 15 jaar neemt de acteur afscheid van het Sinterklaasjournaal. Dat meldt de NTR. De Sint staat bekend om zijn iconische uitspraken hallootjes en dag hoor, wanneer hij de Nederlandse havens binnenvaart. Volgens de omroep gaf de Wallen zijn Sinterklaas een geheel eigen karakter en is hij uitgegroeid tot een van de meest vertrouwde gezichten van de decembertijd. De acteur zegt met dankbaarheid en pijn in het hart te stoppen als adviseur van de Nationale Sint. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar er is ook kans op een bui. Morgen begint de dag droog, maar in de middag opnieuw buien. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
8: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: prachtige om de show mee te beginnen. Ja, Dr. Hook, Sanders & Medicine Show. En je hoorde hem met A Little Bit More. Er komt veel meer aan.
1: Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Want zo is het hoor. Er komt nog veel meer aan. Veel meer mooie muziek en interessante onderwerpen die we samen graag met jou bespreken. Dus blijf lekker luisteren naar deze mooie aflevering van de late avond. Zometeen gaan we het hebben over World Marathon Majors. Wat dat is, hoe dat in elkaar zit, wat kun je verwachten, dat hoor je zo meteen. Han van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de inhoud van uw portemonnee in verband met benzine. Allemaal heel erg actueel. En ik ben benieuwd wat hij te vertellen heeft. Je hoort het ook zo meteen. En met warmte en aandacht langer in huis wonen, thuis wonen. Dat gaat natuurlijk op voor mensen met beperkingen bijvoorbeeld, maar ook senioren. Nou, wat dat allemaal te betekenen heeft en welke oplossingen we in de aanbieding hebben, dat hoor je straks hier in deze prettige aflevering van De Late Avond.

0: Een van de mooie hits van Carly Simon hier in de late avond. En Coming Around Again. En Seals and Crofts. Met een mooie klassieker. Get Closer. Natuurlijk, dat is fijn. Zo aan het einde van de dag. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan hard lopen. Nou ja, hard. Met een behoorlijk tempo. Hier is mijn collega Tera Cox.
1: World Marathon Majors. Daarover gaan we praten met Arno Tessus. Hij zit hier tegenover mij en hij wil binnen 1 jaar 9 van die grote marathons lopen. Hartelijk welkom, Arno.
2: Ja, dankjewel.
1: Arno, ik heb heel veel vragen in mijn hoofd, maar ja, 1 vraag brandt me op de lippen. Wat bezielt jou? 9 marathons in een jaar, vertel.
2: Ja, een paar jaar geleden werd mij verteld na een knieblessure dat ik nooit meer marathons kon lopen. Ik zou nooit meer pijnvrij kunnen lopen. En een medisch specialist heeft mij pijnmedicatie voorgeschreven, dat ik iedere dag pijnmedicatie moest nemen. En ja, daar was ik het niet zo mee eens. Dus ik ben bij een andere kniespecialist geweest, een fysio in Amsterdam, die gespecialiseerd is in knieën en ook Olympische sporters helpt. En die zei tegen mij, nou, we gaan gewoon gerichte oefeningen doen en met discipline en gewoon volhouden. Dan kom je eroverheen. Nou, en dat was ook zo. En ja, ik ben een beetje van de jaren 90 films, dat mensen iets overkomt. En uiteindelijk ze zeggen, ja, je kan nooit meer lopen of je kan niet meer doen wat je eigenlijk graag wil. En dan komen ze eroverheen en dan gaan ze iets geweldigs doen. Dus ja, ik was daar nu overheen. Dus ik denk, ik moet ook iets geweldigs gaan doen.
1: Nou ja, ik kan me voorstellen, als je weer een hele marathon kan lopen, dat is al fenomenaal. Maar waarom leg je jezelf zo'n druk op om er 9 te gaan lopen in 1 jaar?
2: Ja, het leek mij gewoon een mooi doel om te hebben. Er waren er eerst altijd 6. En daar heb ik er 5 van gelopen. Dus mijn doel was de hele tijd om die 6e te lopen. En die ga ik volgend jaar ook lopen. Daar sta ik al voor ingeschreven. En toen dacht ik van ja, maar er zijn er nu 3 bij. Dus die wil ik ook lopen. En toen dacht ik, ja, dan wil ik eigenlijk proberen om ze gewoon alle 9 achter elkaar te lopen.
1: Hé, hey, en wat is er nou zo leuk aan een marathon lopen? Ik heb het wel eens weer laten uitleggen, maar ik begrijp het nog steeds niet helemaal.
2: Nee, ik denk dat een hoop mensen dat niet begrijpen. Het is gewoon heel erg zwaar. Ook als je ervoor getraind hebt, het blijft een lange afstand. 42 kilometer is gewoon heel ver lopen. Maar ja, ik haal er wel heel erg veel voldoening uit. En dat gevoel wat je krijgt als je over die finish loopt, dat is gewoon ja, niet te beschrijven als je dat niet hebt meegemaakt.
1: Nee, nou begin daar dan ook maar niet aan. Maar ik neem aan, ja, het beheerst dan wel heel je leven. Als je er 9 in een jaar gaat lopen, dan ben je dus eigenlijk bijna het hele jaar met die marathons bezig.
2: Ja, het is ook nu al een hoop geregeld. Organisatorisch is het een hoop werk. Ik heb allemaal hele grote vellen papier, soort whiteboards door mijn huis liggen met om alles bij te houden en niks te vergeten wat ik moet regelen.
1: Dan moet je natuurlijk ook nog, ja, mensen hebben ook een baan, mensen moeten ook een inkomen voorzien. Maar jij bent natuurlijk wel van het hardlopen, want je hebt een site zelfs over hardlopen, hè?
2: Ja, ik heb een YouTube-kanaal waar ik ook heel veel filmpjes maak met tips voor hardlopers. En ook mijn eigen training, maar ook mijn eigen events die ik loop.
1: Dus heel veel marathonlopers zijn wel jouw volgers?
2: Ja, ja.
1: En noem eens een paar dingen die dan bijvoorbeeld op die website staan.
2: Ja, heel veel runs. Dus alle marathons die ik al gelopen heb, die film ik ook allemaal. En dat ga ik dus nu ook doen voor de 9 marathons die ik ga lopen. En uiteindelijk maak ik daar dan een documentaire over. Dat wordt The Ninth Star. Wat dan van mij eigenlijk af van nu met het regelen en het voorbereiden. De eerste marathon is in oktober al. Dan ga ik in Frankfurt marathon lopen. En dan ga ik, mijn doel is om onder de 3 uur te lopen.
1: En dan ook nog
2: daarmee te kwalificeren weer voor Boston, Chicago en New York. Dus dat is wel al een groot onderdeel, zeg maar, voor volgend jaar. Want dat scheelt mij een hoop als ik al gekwalificeerd ben.
1: Nou, dat vroeg ik me net af. Mag je zomaar overal inschrijven? Moet je nog aan bepaalde voorwaarden voldoen? Blijkbaar wel dus.
2: Ja, er zijn een paar waarvoor je dus inderdaad moet kwalificeren. En Boston is daar de moeilijkste van eigenlijk. En de rest werkt allemaal met een verlotingssysteem. Dus het is niet heel makkelijk om erin te komen. Maar daarnaast heb je wel andere mogelijkheden. Dus voor een goed doel lopen of met een reisbureau.
1: Ben je al rond voor die 9? Beetje al zeker dat je alle 9 kan lopen? Oh, nog niet. Het is nog even spannend.
2: Ja, zeker.
1: Nou, dan moeten we je zeker even blijven volgen. Noem nog eens een paar plaatsen waar je die marathons gaat lopen.
2: Tokio, Sydney, Londen, Berlijn. En de 9e die er nu nog bij moet gaan komen, die nog goedgekeurd moet worden in december, dat is Shanghai. En dat is dan de eerste keer volgend jaar dat het de 9e World Marathon Major is.
1: En Kaapstad.
2: En Kaapstad ga ik.
1: Die hoort er ook nog bij.
2: Daar ben ik al wel voor ingeschreven.
1: Oh, fijn. Hoe is het nou allemaal te doen, financieel en logistiek?
2: Ja, dat kost natuurlijk allemaal een hoop geld. Vooral de boekingen voor de reizen en zo. Dus ik ben heel hard op zoek naar sponsors.
1: Dat kan je ook op jouw site vinden? Of op jouw YouTube-kanaal?
2: Hoe je mijn YouTube sponsoren? En mijn Instagram. Daar zijn wel oproepen voor, zeg maar. Op Run Arno Run. En ik probeer dus ook lokale bedrijven. Rotterdam, omgeving, Schiedam, Vlaardingen. Om die...
1: dus mochten we je willen sponsoren, Run Arno Run.
2: Ja.
1: En dan krijgen we je site of je filmpjes.
2: Ja, daar staan mijn filmpjes op. En mijn voortgang van mijn training, dat soort dingen. En ik ben zelf videomaker. Dus ik leef dan weer voor de sponsors, zeg maar, videocontent.
1: Ja, en er komt een documentaire aan. Nou, we gaan je volgen. We gaan je volgen, we gaan het zien. Ik wil je heel veel succes wensen. Je hebt er volop vertrouwen in, zie ik aan je.
2: Ik en zin in, ja.
1: Ja, nee, natuurlijk. Dankjewel voor het delen van dit bijzondere verhaal. Arno Tessis van Arno Tessis Productions en van Run Arno Run. Dankjewel.
2: Dankjewel.
3: De late avond bij Radio Capelle.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Is het prachtig of is het prachtig? Toch maar mooi even een hele mooie van Ed Sheeran, Photograph. En daarvoor Vicky Leandros en Après Toi natuurlijk hier in de show. Zometeen een mooie column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de prijzen volgend jaar. Over benzine, over je portemonnee. Het komt eraan na deze van Frank Sinatra, The World We Know.

0: lieve mensen. Weet u wie in onze streken de man is met de gulle lach? Dat is de Dordtse wethouder Joost Veldman. Hij logenstraft daarmee het vooroordeel dat Calvinisten met somberte de last van het leven dragen. Want hij hoort bij de ChristenUnie, terwijl hij in de raad ook nog eens ondersteuning krijgt van de SGP. Waarom lacht de wethouder zo? Hij kondigde aan dat heel Zuid-Holland, dus ook de streken waar men mij kan horen, volgezet wordt met laadpalen. Geen gewone laadpalen, maar laadpalen die wisselende tarieven kunnen afrekenen. De ene keer is de stroom duur, de andere keer wat goedkoper. Dat heeft dan te maken met de belasting van het net. Dat ook in onze provincie de vraag naar elektriciteit niet goed meer aankan. Zoals altijd betaalt niet de verantwoordelijke bestuurder, maar de burger het gelag. Met die wisselende tarieven hoopt men richting te kunnen geven aan het laadgedrag van wie in een elektrische auto rijdt. Als het druk is, bijvoorbeeld rond de ochtend- en de avondspits, piekt de stroomprijs. Gehoopt wordt dat de automobilist dan vlak voor hij naar bed gaat, midden in de nacht, zijn wagen aan de paal zet en niet 's middags om 5 uur. Ongetwijfeld zal men ook iets verzinnen om op die manier het elektriciteitsgebruik van huishoudens aan banden te leggen. U had zo'n slimme meter genomen, weet u nog? Nou, dat was niet voor niks. Zo doet opnieuw de wereld een greep in uw portemonnee. 2 weken geleden was u misschien nog blij met uw oude trouwe benzinewagen. Nu gaat u er bij de pomp waarschijnlijk anders over denken. Dat heeft te maken met de stad Mokka. Want op deze trieste wereld hangt alles met alles samen. Mokka ligt op de kust van Jemen vlakbij de zeestraat der tranen, de Bab el-Mandeb. De Verenigde Oost-Indische Compagnie had de betekenis van deze plaats al in de gaten. In 1621 vestigden de onzen, zoals de schoolmeesters het vroeger zo mooi zeiden, toen er nog ouderwets vaderlandse geschiedenis werd gegeven. In 1621 vestigden de onzen er een factorij, een handelskantoor. Het was de kooplui van de VOC te doen om een vloeistof die de Europeanen pas kortelings hadden ontdekt. Geen olie, maar koffie. De Jemenieten zagen er streng op toe dat de Nederlanders wel de bonen in handen kregen, maar niet de koffieplantjes. Rond 1700 wist de Verenigde Oost-Indische Compagnie daar toch op slinkse wijze de hand op te leggen. De gesmokkelde plantjes deden het enorm goed op Java. Zo werd koffie het hoofdproduct van de VOC, want heel Europa raakte verslaafd aan het bruine vocht. In 1739 werd de factorij in Mokka wegens overbodigheid gesloten. De stad verdween uit de aandacht van Nederland en de koffie kwam massaal uit Java. Tot verleden week de belangstelling voor Mokka ineens weer groeide. Toen namelijk namen de Houthi-rebellen, bondgenoten van Iran, de stad in. Het zijn niet alleen bondgenoten van de Ayatollahs, maar voor het overige ook enge lieden die bijvoorbeeld in de door hen beheerste gebieden de slavernij herstellen. Vanuit Mokka kunnen de Houthis nu de Bab el-Mandeb voor tankers afsluiten. Ze zijn er vooral op uit de Saoedische olievloot de pas af te snijden, want dat zijn aardsvijanden. De oorlog tussen de Houthi en het Saoedische koningshuis, die al enige jaren woedt, heeft na een wapenstilstand dan ook een ongekend hoogtepunt bereikt. Waarom Mokka zo belangrijk is, merkt u aan de pomp. De olie- en gasprijzen bereiken steeds weer nieuwe hoogterecords en het ziet er niet naar uit dat dit snel zal eindigen. En dat niet alleen. De oorlogen in het Midden-Oosten raken ook de kunstmest die voor steeds meer boeren in de armere landen onbetaalbaar wordt. Dat gaat gegarandeerd tot misoogsten en hongerlijden. Die wakkeren op hun beurt opstand, oorlog en emigratie aan. zo ziet u hoe uw dorp of buurt rechtstreeks de gevolgen ondervindt van wat er elders in de wereld allemaal misgaat. Wij kijken er bevend en doodstil naar, zoals een konijn naar de koplamp van een auto. En onze regering doet niet veel anders. Ondertussen maken we ons wel dik over een AZC'tje hier en daar. Maar de echte bedreigingen komen ergens anders vandaan. Oefen je spierkracht maar vast. Straks kun je je alleen de benenwagen nog veroorloven. Ga naar de Zumba-les op de sportschool en dans op Gasolina.
1: Dit is de late avond van Radio Capelle.

0: een geweldig lied, toch? Eerlijk is eerlijk.
1: Een mooie herinnering, zou je kunnen zeggen. Willeke Alberti en Het Oude Huis. En daarvoor ging het de heupen los, speciaal voor onze columnist Han van der Horst. Over een paar minuten gaan we het hebben met oprichter Linda Brom over zorgharten. Wat is dat en wat heb je eraan? Je hoort het zo over een paar minuten naar de Fortunes en Here It Comes Again.

0: In dit onderwerp ga ik praten met Linda Brom. En we gaan het hebben over zorgharten en zorgharten helpt. Nou, alles bij elkaar vergt wat uitleg, denk ik. Linda, welkom.
1: Dankjewel.
0: Jij bent van de zorg, dus.
1: Ja.
0: Ja, ja. Helemaal. Zorgharten, wat is dat precies?
1: Nou, wij zijn een team van zorgharten. Zo is de naam eigenlijk ontstaan. Wij bieden mantelzorgondersteuning, ook wel genoemd vervangende mantelzorg of aanvullende mantelzorg. In het verleden waren natuurlijk de bejaardenhuizen er en die zijn wegbezuinigd. Mm-hmm. En nu zijn wij eigenlijk in dat stukje 10 jaar geleden gesprongen. Zodat de mensen toch nog zo lang mogelijk zelfredzaam thuis kunnen blijven wonen. Ja. En er wordt natuurlijk heel veel van de mantelzorgers verwacht. En dat nemen wij over of komen erbij.
0: Dus ontlast je dan de mantelzorgers? Want die hebben het heel zwaar altijd. Hè?
1: Ja, er wordt heel veel verwacht van de mantelzorgers. Ja. De meeste mantelzorgers hebben tegenwoordig iedereen eigenlijk. Hè, en bij echtparen ook. Hebben alle twee een baan. Soms meer dan fulltime. Kinderen, et cetera, hebben gewoon weinig tijd om ook nog voor hun naasten te zorgen. Maar dat wordt wel verwacht.
0: Ja, en dat gaat sluipenderwijs steeds meer eigenlijk.
1: Ja, en dan vind je jezelf nog helemaal geen mantelzorger. Maar als je echt goed gaat bekijken, als je eigenlijk ziet dat je meer dan 8 uur in de week voor iemand zorgt, dan mag je jezelf mantelzorger noemen. Ja. En 8 uur in de week is echt heel veel, maar dat sluipt er een beetje in.
0: Ja. Ja.
1: En dat kan een kind zijn die voor zijn ouders zorgt, maar het kan ook een partner zijn die gewoon voor zijn eigen partner zorgt.
0: Ja.
1: En als iemand dementie heeft, dan wordt die taak eigenlijk constant zwaarder. Iemand met dementie is niet meer zelfredzaam. Dus die hangt heel erg aan die mantelzorgers vast.
0: Ja.
1: En dus mantelzorgers, ja, die hebben heel erg de neiging om te vallen op een gegeven moment, om overbelast te raken. Ja.
0: En daar helpen jullie mee om die mantelzorger te ontlasten. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Wij nemen taken, of wij kunnen taken overnemen van de mantelzorger. En dat kan van alles zijn. Dat kan puur aandacht zijn wat iemand nodig heeft. Dat kan zijn dat we de boodschappen doen, dat we koken.
0: Een wandelingetje maken.
1: Een wandeling maken. We gaan mee naar een tuincentrum. We gaan mee naar het ziekenhuis, naar de huisarts, naar de kapper, naar de pedicure. Eigenlijk, of naar familiebezoekjes, wat ook wel vaak gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: En dat iemand een zus of zo een 2 dorpen verder woont, waar iemand zelfstandig niet meer kan wonen, dan gaan wij mee. Dus eigenlijk overal waar behoefte aan is, kunnen wij doen. Het is maatwerk.
0: Ja, dat kan eigenlijk heel verschillend zijn, dus voor de mensen die hier aan meewerken.
1: Het kan heel verschillend zijn.
0: Het is geen medische zorg, laten we het even duidelijk stellen.
1: Nee, wij bieden zorg met handen op de rug. Zo noemen we dat.
0: Zo noem je dat.
1: En dat is natuurlijk niet altijd zo. Want als iemand ergens begeleiding bij nodig heeft of even ondersteund moet worden om van een rolstoel naar een trolley

0: vragen ook heel veel over de persoon zelf. Ja. Over de achtergrond. Wat hebben ze vroeger gedaan? Werk, hobby's, studie. Van alles bij elkaar. Daar kan ik een beetje uit opmaken hoe de persoon in elkaar steekt. Ja. En dan ga ik binnen mijn team kijken wie daar goed bij aansluit. Want als er geen klik is, dan gaat het niet werken.
1: Nee, dat is heel belangrijk natuurlijk, dat er een klik is. Ja. Die mensen die daar komen in dat huis, zijn dat vrijwilligers?
0: Betaalde mensen, gewoon mensen die ons in
1: maar die kunnen zich daarvoor opgeven. Je kan je gewoon solliciteren eigenlijk.
0: Ja, op onze website staat een speciale pagina Werken bij Zorgharten. En daar staat meer over wat we van de mensen verwachten. En daar kunnen ze ook solliciteren. En uiteraard kunnen ze altijd bellen voor meer informatie. Ja.
1: En je zit in Delft?
0: Wij zitten in Delft.
1: Maar je gaat wel een beetje over de grenzen heen van Delft?
0: Ja, zeker. Zeker. Onze regio is iets groter dan Delft. Alles wat er een beetje omheen zit, wat er aan vast zit. Dus dan hebben we het over Delfgouw, Pijnakker, Noodorp, Rijswijk, Schipluiden, Den Hoorn. Ja, daar komen we allemaal.
1: Ja, en dan hoor ik mensen ook zeggen, ja, maar wat kost dat dan?
0: Ja. In de meeste gevallen wordt het vergoed.
1: Ja.
0: Dan praten we over mensen met dementie of lichamelijke beperkingen die echt een indicatie hebben waardoor ze echt hulp nodig hebben. Dan kunnen ze een WLZ-indicatie krijgen, wet langdurige zorg. En daarvanuit kunnen ze een per persoonsgebonden budget aanvragen. En dan worden alle kosten vergoed. Dus dan kosten wij niks.
1: Een mooie organisatie om daar mee door te gaan en in ieder geval de mensen te helpen die dat hard nodig hebben. Linda Brom, oprichter van Zorgharten. We hebben nu begrepen dat Zorgharten mensen allemaal wil helpen. Dankjewel voor het gesprek.
0: Heel graag gedaan.
2: Tot middernacht, de late avond.

Een prachtige van Lee and Rhymes aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. How do I live? Zit erop voor vandaag. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek en mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterusten. Prachtige dromen en als je gaat werken en blijft werken. Voor dat geval wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En maak er een mooie nacht van.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een botsing tussen een paard en een auto is het dier overleden. Het ongeluk gebeurde rond 8:30 bij het Kraningse Bos in Rotterdam, vlakbij de manege die daar gevestigd is. De bestuurder van de auto is gewond geraakt. Volgens omstanders liep het paard los. Of het dier ontsnapt was, is nog niet duidelijk. De Kraningse weg is voorlopig afgesloten voor hulpverlening. Ook het paard moet daar later nog worden weggehaald. De Zuurhofbrug op de A15 moet met spoed worden gerepareerd, zegt DeltaLinks. Volgens de Belangenvereniging van Rotterdamse Havenbedrijven raakt de gedeeltelijke afsluiting van de oeververbinding het goederenverkeer stevig. Door scheuren in de brug kan het verkeer per direct alleen via de vluchtstrook. Daardoor kan een deel van Europa's grootste containerterminals veel moeilijker bereikt worden, waarschuwt DeltaLinks. Ze vragen havenbedrijven werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Tegelijkertijd roepen ze Den Haag op om snel extra geld te investeren in reparatie en onderhoud. Leo Beenhakker heeft zijn eigen voetbalveld. Het Cruijffkoord aan het Nachtegaalplein in Rotterdam-Charloes met de naam Leo Beenhakker is vandaag feestelijk geopend in aanwezigheid van zijn zoon Erwin. Die is trots. Hij zegt zeker te weten dat Beenhakker senior het geweldig had gevonden dat een voetbalplein naar hem is vernoemd in de wijk waar hij is opgegroeid. De oud-trainer van onder meer Feyenoord, Real Madrid en het Nederlands elftal werd eerder al levensgroot vereeuwigd op een muur van een flat in de Beverlandse straat. Stefan de Walle hangt zijn staf en mijter aan de wilgen. Na 15 jaar neemt de acteur afscheid van het Sinterklaasjournaal. Dat meldt de NTR. De Sin staat bekend om zijn iconische uitspraken hallootjes en dag hoor, wanneer hij de Nederlandse havens binnenvaart. Volgens de omroep gaf de Walle zijn Sinterklaas een geheel eigen karakter en is hij uitgegroeid tot een van de meest vertrouwde gezichten van de decembertijd. De acteur zegt met dankbaarheid en pijn in het hart te stoppen als adviseur van de Nationale Sint.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nu de gemeente Rotterdam betaald parkeren wil uitbreiden naar wijken rondom Capelle aan den IJssel, wil de Capelse VVD actie vanuit het college. De wijken Schenkel, delen van Schollevaar, Capelle West, Fascinatio en de omgeving van Capelse Brug kunnen volgens de VVD te maken krijgen met extra parkeerdruk als Rotterdammers daar gaan parkeren. De VVD wil dat de gemeente niet afwacht tot de problemen daadwerkelijk ontstaan. Als het college zelf geen maatregelen voorbereidt, sluit de VVD moties voor het eind van het jaar niet uit. Het werken met vergunningen, zoals bijvoorbeeld in de Molenbuurt in Capelle, is voor de VVD een optie om uit te werken. De gemeente Zuidplas wil inwoners voortaan vooral duidelijker vertellen waar zij wel of niet invloed op hebben bij gemeentelijke plannen. Ook moet na participatietrajecten beter worden teruggekoppeld wat er met inbreng van bewoners is gedaan. Wethouder Pien Meppelink hoopt daarmee het vertrouwen van bewoners in de gemeente te vergroten. De tegenstanders voor de eerste knock-out ronde van de districtsbeker West 2 in het voetbal zijn bekend. Met VV Capelle, VV Moordrecht en SVS zijn nog 3 clubs uit onze regio vertegenwoordigd. Voor Capelle, dat de poolfase mocht overslaan, wacht direct een pittige wedstrijd tegen competitiegenoot Spijkenisse. VV Moordrecht neemt het op tegen Sion, terwijl SVS bezoek krijgt van Olympia. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 16 september. Vandaag waren er zonnige perioden, maar er viel ook een aantal buien, soms zelfs met een donderklap. En de maximumtemperatuur kwam uit rond de 19 graden, maar in de buien was het maar een graad of 16. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op enkele buien groot. Het koelt af naar ongeveer 12 graden en morgenmiddag wordt het zo'n 17 tot 18 graden bij een matige wind die waait uit een zuidwestelijke richting. Op vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog en krijgen we een afwisseling van zon en wolken. De wind is matig van kracht, de windkant 3 tot 4 uit een zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het vrijdagmiddag zo'n 18 tot 19 graden. Op zaterdag is de kans op enkele buien groot. Er waait dan een matige aan zee, af en toe zelfs een krachtige wind uit het zuidwesten. En er is vrij veel bewolking en maar af en toe breekt de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. En de maximumtemperatuur zaterdag ondanks de buien rond de 20 graden. Ook op zondag vallen er enkele buien bij een matige wind uit de westelijke richting. Van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Opnieuw een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Vanaf maandag volgen dan een aantal droge dagen met een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur rond de 14 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een botsing tussen een paard en een auto is het dier overleden. Het ongeluk gebeurde rond 8:30 bij het Kralingse Bos in Rotterdam, vlakbij de manege die daar gevestigd is. De bestuurder van de auto is gewond geraakt. Volgens omstanders liep het paard los. Of het dier ontsnapt was, is nog niet duidelijk. De Kralingse weg is voorlopig afgesloten voor hulpverlening. Ook het paard moet daar later nog worden weggehaald. De Zuurhofbrug op de A15 moet met spoed worden gerepareerd, zegt Delta Links. Volgens de Belangenvereniging van Rotterdamse Havenbedrijven raakt de gedeeltelijke afsluiting van de oeververbinding het goederenverkeer stevig. Door scheuren in de brug kan het verkeer per direct alleen via de vluchtstrook. Daardoor kan een deel van Europa's grootste containerterminals veel moeilijker bereikt worden, waarschuwt Delta Links. Ze vragen havenbedrijven werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Tegelijkertijd roepen ze Den Haag op om snel extra geld te investeren in reparatie en onderhoud. Leo Beenhakker heeft zijn eigen voetbalveld. Het Cruijffkoord aan het Nachtegaalplein in Rotterdam-Charloes met de naam Leo Beenhakker is vandaag feestelijk geopend in aanwezigheid van zijn zoon Erwin. Die is trots. Hij zegt zeker te weten dat Beenhakker senior het geweldig had gevonden dat een voetbalplein naar hem is vernoemd in de wijk waar hij is opgegroeid. De oud-trainer van onder meer Feyenoord, Real Madrid en het Nederlands elftal werd eerder al levensgroot vereeuwigd op een muur van een flat in de Beverlandse straat. Stefan de Wallen hangt zijn staf en mijter aan de wilgen. Na 15 jaar neemt de acteur afscheid van het Sinterklaasjournaal. Dat meldt de NTR. De Sint staat bekend om zijn iconische uitspraken hallootjes en dag hoor wanneer hij de Nederlandse havens binnenvaart. Volgens de omroep gaf de Wallen zijn Sinterklaas een geheel eigen karakter en is hij uitgegroeid tot een van de meest vertrouwde gezichten van de decembertijd. De acteur zegt met dankbaarheid en pijn in het hart te stoppen als adviseur van de Nationale Sint. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar er is ook kans op een bui. Morgen begint de dag droog, maar in de middag opnieuw buien. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Nu de gemeente Rotterdam betaald parkeren wil uitbreiden naar wijken rondom Capelle aan den IJssel, wil de Kapelse VVD actie vanuit het college. De wijken Schenkel, delen van Schollevaar, Capelle West, Fascinatio en de omgeving van Kapelse Brug kunnen volgens de VVD te maken krijgen met extra parkeerdruk als Rotterdammers daar gaan parkeren. De VVD wil dat de gemeente niet afwacht tot de problemen daadwerkelijk ontstaan. Als het college zelf geen maatregelen voorbereidt, sluit de VVD moties voor het eind van het jaar niet uit. Het werken met vergunningen, zoals bijvoorbeeld in de Molenbuurt in Capelle, is voor de VVD een optie om uit te werken. De gemeente Zuidplas wil inwoners voortaan vooral duidelijker vertellen waar ze wel of niet invloed op hebben bij gemeentelijke plannen. Ook moet na participatietrajecten beter worden teruggekoppeld wat er met inbreng van bewoners is gedaan. Wethouder Pien Meppelink hoopt daarmee het vertrouwen van bewoners in de gemeente te vergroten. De tegenstanders voor de eerste knock-out ronde van de districtsbeker West 2 in het voetbal zijn bekend. Met VV Capelle, VV Moordrecht en SVS zijn nog 3 clubs uit onze regio vertegenwoordigd. Voor Capelle, dat de poolfase mocht overslaan, wacht direct een pittige wedstrijd tegen competitiegenoot Spijkenisse. VV Moordrecht neemt het op tegen Sion, terwijl SVS bezoek krijgt van Olympia. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 16 september. Vandaag waren het zonnige perioden, maar er viel ook een aantal buien, soms zelfs met een donderklap. En de maximumtemperatuur kwam uit rond de 19 graden, maar in de buien was het maar een graad of 16. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op enkele buien groot. Het koelt af naar ongeveer 12 graden en morgenmiddag wordt het zo'n 17 tot 18 graden bij een matige wind die waait uit een zuidwestelijke richting. Op vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog en krijgen we een afwisseling van zon en wolken. De wind is matig van kracht, de windkant 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het vrijdagmiddag zo'n 18 tot 19 graden. Op zaterdag is de kans op enkele buien groot. Er waait dan een matige aan zee, af en toe zelfs een krachtige wind uit het zuidwesten. En er is vrij veel bewolking, maar af en toe breekt de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. En de maximumtemperatuur zaterdag, ondanks de buien, rond de 20 graden. Ook op zondag vallen er enkele buien bij een matige wind uit de westelijke richting. Van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Opnieuw een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Vanaf maandag volgen dan een aantal droge dagen met een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur rond de 14 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een botsing tussen een paard en een auto is het dier overleden. Het ongeluk gebeurde rond 8:30 bij het Kralingse Bos in Rotterdam, vlakbij de manege die daar gevestigd is. De bestuurder van de auto is gewond geraakt. Volgens omstanders liep het paard los. Of het dier ontsnapt was, is nog niet duidelijk. De Kralingse weg is voorlopig afgesloten voor hulpverlening. Ook het paard moet daar later nog worden weggehaald. De Zuurhofbrug op de A15 moet met spoed worden gerepareerd, zegt DeltaLinks. Volgens de Belangenvereniging van Rotterdamse Havenbedrijven raakt de gedeeltelijke afsluiting van de oeververbinding het goederenverkeer stevig. Door scheuren in de brug kan het verkeer per direct alleen via de vluchtstrook. Daardoor kan een deel van Europa's grootste containerterminals veel moeilijker bereikt worden, waarschuwt DeltaLinks. Ze vragen havenbedrijven werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Tegelijkertijd roepen ze Den Haag op om snel extra geld te investeren in reparatie en onderhoud. Leo Beenhakker heeft zijn eigen voetbalveld. Het Cruijffkoord aan het Nachtegaalplein in Rotterdam-Charloes met de naam Leo Beenhakker is vandaag feestelijk geopend in aanwezigheid van zijn zoon Erwin. Die is trots. Hij zegt zeker te weten dat Beenhakker senior het geweldig had gevonden dat een voetbalplein naar hem is vernoemd in de wijk waar hij is opgegroeid. De oud-trainer van onder meer Feyenoord, Real Madrid en het Nederlands elftal werd eerder al levensgroot vereeuwigd op een muur van een flat in de Beverlandse straat. Stefan de Wallen hangt zijn staf en mijter aan de wilgen. Na 15 jaar neemt de acteur afscheid van het Sinterklaasjournaal. Dat meldt de NTR. De Sint staat bekend om zijn iconische uitspraken hallootjes en dag hoor, wanneer hij de Nederlandse havens binnenvaart. Volgens de omroep gaf de Wallen zijn Sinterklaas een geheel eigen karakter en is hij uitgegroeid tot een van de meest vertrouwde gezichten van de decembertijd. De acteur zegt met dankbaarheid en pijn in het hart te stoppen als adviseur van de Nationale Sint. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar er is ook kans op een bui. Morgen begint de dag droog, maar in de middag opnieuw buien. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.